0: Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Goedenacht. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnumijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Goedemorgen.
10: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
10: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Odido.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Radio JND presenteert...
5: de Radio JND Zomertour.
4: Zondag 16 augustus. Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
5: De Radio JND Zomertour.
4: 16 augustus.
5: Pleinfeest Moergestel.
4: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons is deze week de

de kids en een trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Na een brand in Rotterdam zijn meerdere huizen onbewoonbaar verklaard. Gisteravond brak brand uit in een portiekwoning op de vierde verdieping. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de huizen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten gisteravond naar buiten. De meeste mensen kunnen gewoon thuis slapen. In het Limburgse Lottum, vlakbij Venlo, zijn bewoners van een huis enorm geschrokken toen een auto bij hen naar binnen reed gisteravond. Volgens L1 ramde de auto eerst een hek en botste die tegen het huis aan. Er zit een gat in de buitenmuur. Daarna reed de auto nog door en kwam het via een boom in de tuin tot stilstand. De beveiliging voor het huwelijksfeest van Taylor Swift en Travis Kelce in New York kostte ruim €140.000. Daarmee werden vergunningen betaald en ook de inzet van de politie. Er waren tientallen agenten ingehuurd. Hoeveel het hele huwelijksfeest kostte is niet bekend. Amerikaanse media schatten het op meerdere miljoenen. En de Belgische keeper Thibaut Courtois steunt zijn collega Senne Lammens. Courtois raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Spanje. Hij vond zelf dat hij door kon, maar werd toch gewisseld. Invaller Lammens liet vlak voor tijd een schot los waarop Spanje de winnende maakte. Hij wordt hier alleen maar sterker van, zei Courtois. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: de zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voeden.
4: Aldi. Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: De nieuwe J&D app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Audi dan hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lieren onder Apeldoorn werd een auto aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat de personenauto een burgerauto van de politie was. Er zaten twee agenten in, van wie één het ongeluk niet heeft overleefd. De ander raakte zwaar gewond. Den Haag wil geen asielopvang in het oude Haga ziekenhuis, ondanks dat er een deal was met het COA, maar dat was van het oude gemeentebestuur. Het COA is boos, maar volgens Richard de Mos vergeten ze dan dat er verkiezingen zijn geweest. De nieuwe coalitie wil het niet, maar hij nodigt het COA uit om te bekijken wat wel kan. In Venezuela zijn zeker 4100 mensen overleden na de aardbevingen van vorige maand, heeft de regering bekendgemaakt. Het dodental kan nog verder oplopen, omdat duizenden mensen nog worden vermist. De kans om ze nog levend onder het puin te vinden is zeer klein. De meeste reddingsteams zijn daarom alweer vertrokken uit Venezuela. En de Reflecting Pool in Washington wordt weer leeggepompt. Er zijn weer problemen na de ingrijpende en dure renovatie van president Trump. De nieuwe verflaag laat los op sommige plaatsen. Maar er worden ook vuurwerkresten verwijderd van de viering van 4 juli. Wanneer de Reflecting Pool weer open kan, is niet bekend. Het weer van Weer Online? Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ondernemers, opgelet!
7: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.

0: Modido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van JND.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Likkepep. Circus Tent.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes, hier de mannen van Likkepep.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt.
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
0: Dit is... Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
8: 5 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de buurt van Helmond is het lichaam van een zwemmer gevonden gisteravond. Die werd eerder als vermist opgegeven bij de Brabantse zwemplas. Duikers van de brandweer hebben gezocht naar de zwemmer en het lichaam gevonden. De identiteit van de zwemmer is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk waardoor het misging. Suriname heeft een grote drugsvondst gedaan op een schip dat was gemaakt om onzichtbaar te blijven. Er werd 1600 kilo drugs gevonden in verborgen ruimtes. Wat het was, is niet bekend. Het schip lag in een rivier vlakbij de haven van Paramaribo. 9 mensen aan boord zijn aangehouden. Die hadden allemaal een Ghanese paspoort. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn wordt een vrouw gegijzeld. Een man houdt haar al sinds 10 uur gisteravond vast. Ze zitten nu nog steeds in de supermarkt. De politie probeert op hem in te praten om de vrouw vrij te laten, maar dat lukt nog niet. Waarom de man zich met de vrouw heeft opgesloten is niet bekend. En als Amerika nieuwe sancties oplegt aan Iran, schenden ze volgens Iran hun eigen vredesakkoord. Amerika kwam met sancties nadat Iran weer olietankers aanviel in de straat van Hormuz. In het akkoord stond dat er geen sancties zouden komen en dat Amerika geen extra militairen zou sturen. Maar ook dat Iran geen schepen meer zou aanvallen. Het weer van Weer Online? Overdag weer veel zon. Het wordt maximaal 32 graden. Morgen blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Radio JND presenteert
3: de Radio JND Zomertour.
2: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
3: De Radio JND Zomertour.
2: 16 augustus.
3: Pleinfeest Moergestel.
2: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van JND.

0: Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving
2: it. Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Ik kom.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn meerdere woningen uitgebrand gisteravond. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een flat en sloeg over naar de woningen ernaast. Bewoners van 24 huizen moesten naar buiten. De meeste mensen konden gewoon thuis slapen. De bewoners van de uitgebrande woningen werden door de gemeente opgevangen. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. De auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. Den Haag had een akkoord over een asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis, maar het nieuwe gemeentebestuur heeft dat verscheurd. Er was een afspraak met het COA om daar ruim 400 asielzoekers op te vangen. Maar er zijn verkiezingen geweest en de nieuwe coalitie wil het niet. Het COA mag wel komen praten over andere opties. En België is uitgeschakeld op het WK voetbal. Spanje was gisteren met 2-1 te sterk. De Belgische doelman Thibaut Courtois viel in de tweede helft geblesseerd uit. Hij werd vervangen door Senne Lammens, die vlak voor tijd een bal losliet, waardoor Spanje de winnende scoorde. In de halve finale moet Spanje tegen Frankrijk. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en zomerse dag met 27 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Vanavond en vannacht is er vooral in het noorden kans op mist. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Yeah.

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: Tegel eruit, boompje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
5: En wat doen we met het tuinafval?
6: Container Nederland.
5: Oh ja.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: Container.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van J&D.

0: Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Attention!
2: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij de beer.

0: dagen gratis entree. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt in het zuiden van Berlijn is een gijzeling aan de gang. Een man drong de winkel van Rewe gisteravond binnen en ondanks de bemiddeling door de politie is er nog geen verandering in de situatie. Wat de gijzelnemer wil en hoe het met de vrouw is, is niet duidelijk. De omgeving van de super is afgezet. Een grote brand langs de A4 net boven Roelevarensveen. Een schuur vloog in brand en daarna een meubelbakerij ernaast. Volgens de veiligheidsregio was er niemand binnen. Er is veel rook, maar de snelweg is open. Alleen een afslag is dicht. De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag was er een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren en daarbij is een agent omgekomen, meldt de politie. Hij zat in een gewone auto die botste met een vrachtwagen. Andere agent raakte zwaar gewond. Vlakbij vliegbasis Eindhoven is een medewerker van Defensie omgekomen. De man botste op zijn motor tegen een lichtmast. En België ligt eruit op het WK voetbal. In de kwartfinale tegen Spanje was het bij rust 1-1. Maar vlak voor tijd kwam Mikel Merino voor de Spanjaarden in het veld en maakte die er 2-1 van. In de halve finale van dinsdag treft Spanje Frankrijk. Dat stuurde eerder deze week Marokko naar huis. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden is het iets minder warm. Vanochtend kan er nog wat mist hangen. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanwaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
8: Ik dans met jou de flamenco.
7: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
9: Dommel 18.
10: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
9: Dommel 18, grill en bar.
11: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
14: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
15: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren.
17: De maatschappij, dat ben jij.

0: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip. Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af. Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat.
5: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
6: Maar weer.
5: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
4: Van Schijndel.
2: Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
10: Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
10: Het weekend van JND.

0: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
1: Radio J&D. Bye bye bye, bye, bye, bye.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
2: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
3: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
4: Tweedehands auto.
3: Hallo, met wie?
5: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
3: Oké, komt-ie.
5: GTI, tweedehands.
3: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Dakspecialistbrabant.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een supermarkt aan de zuidkant van Berlijn houdt een man al sinds gisteravond een vrouw in gijzeling. Wat hij wil is onduidelijk. De politie staat met hem in contact, maar dat lijkt nog nergens toe te leiden. De omgeving van de Rewe-supermarkt is afgezet en in de buurt hebben zich veel hulpdiensten verzameld. Opnieuw Russische aanvallen op Kiev vannacht. Daar raakten zeker 10 mensen gewond, onder wie een kind. Dat was de derde aanval op de Oekraïnse hoofdstad deze week. Rusland gebruikte ballistische raketten en Oekraïne heeft geen middelen om die te vernietigen. President Zelensky vroeg daar weer om tijdens de NAVO-top deze week. President Trump waarschuwt Iran voor zware aanvallen als vanuit dat land wordt geprobeerd om hem te vermoorden. Op zijn eigen social media kanaal zegt hij dat bij een aanslag of poging daartoe duizenden en nog eens duizenden raketten worden afgevuurd. Trump komt niet met hard bewijs voor plannen om hem uit de weg te ruimen. En in Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is de brandweer bezig met brand in een grote schuur en een meubelmakerij ernaast. Ze proberen 2 woningen op het terrein af te schermen van het vuur, meldt de veiligheidsregio. Zouden geen gewonden zijn. Wegen rond de brand zijn afgesloten, maar de snelweg A4 is gewoon open. Dan het weer van Weer Online. Voor een zonnig en warm weekend, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. Vanochtend kan er eerst nog wat mist hangen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
5: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
9: Bedrijf- of personenauto?
10: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
11: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
10: En gratis vervangend vervoer.
11: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
10: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: Home is where the heart is.
13: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren-specialist.
12: Rijkers Haarden.
13: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
14: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
15: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Ga voor een fris en schoon huis met wie? Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: Allee, strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Ik heet je van harte welkom bij de zaterdageditie van de Radio J&D Ochtendshow. Met zometeen Emma Heesters, maar eerst staan hier de drie J's en Jeffrey Parmentier.
2: Bij J&D hoor je het.
0: En hun wiekenlied, dat is...
2: Radio.

vanavond al doorgezakt? Eén heftige vrijdagmiddagbol achter de kiezen? De zaterdagochtend begin je. Met het Radio JND anti-katermedicijn. Wakker met Bakker.

0: Emma heeft dus met Waar ga je heen? En daarvoor draaiden wij de 3J's samen met de man met de trompet. Je weet al, hij die Jeffrey Barbetier heet. De 2.0 versie van het Wiegelied. En dat samen vormt het begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor zaterdag. De 11e juli 2026.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Jouw

En vandaag ga je heel de dag ook flitsen horen vanaf het sportterrein, zullen we maar zeggen. Hé, wat gaan we nog meer doen? Nou, binnenkort gaat de megakermis Uden van start. Datum technisch gezien vanaf vrijdag de 17e juli tot en met zondag de 26e. En wij hebben vandaag VIP-kaarten tot onze beschikking. En die gaan we weggeven. Dus mocht jij zo'n VIP-kaart willen voor een gratis dagje kermis, gratis dagje megakermis Uden, dan moet je één ding doen. En dat is het woordje kermis appen naar de studio. Dat kan via de app van JND en op de WhatsApp 085-760-9936. Als je daar naartoe wil op onze kosten, naar de kermis Uden. Uiteraard, het is zaterdag vandaag. We gaan worstenbrood weggeven. Dat gaan we doen door middel van de zogenaamde worstenbroodvraag. Die je zo meteen iets na 8:30 gaat horen. Verder nog de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. En we zetten de inbox open ook voor de overige zaken des levens. Mocht jij toevallig Brabant en de rest van de Radio JND-luisteraars willen laten weten dat jij ook wakker wordt op bakker, dat bij jou Radio JND ook kan staan, laat het ons eventjes weten. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je vandaag op deze zaterdag allemaal showen? Hey, Radio JND presenteert zo meteen vol trots Bob Sinclair. Maar eerst gaan we luisteren naar Raymond Hermans. Ik zeg nog...

0: buiten zomers, dan de muziek ook maar lekker zomers. Je hoorde Bob Sinclair.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En daarvoor Raymond Hermans met In de Boeken. Je luistert naar Radio JND. Bij Radio JND vandaag de hele dag VIP-kaarten te winnen voor de Mega Kermis Uden. Als jij daar naartoe wil op kosten van ons, een dagje gratis kermis, dan moet je het woordje kermis even appen naar de studio. Dat kan via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je overal ter wereld naar Radio JND kunt luisteren. Op de meest makkelijke manier. Of de WhatsApp 085-760-9936. Even het woordje kermis. Appen dus naar de studio als je een VIP-kaart wil winnen voor de mega kermis in Uden. Dan de reguliere appjes die binnenkomen. Beginnen we met wat hashtagjes. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam, maar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Nou, zo staat JND aan in het mooie Beek en Donk in Rosmalen. Nu een Hezen. Verder in Gelderop, Dongen, Hilvaar en Beek in Veghel. Mil en last but not least in Halsteren. Ja, ik moet even lachen. Af en toe hebben mensen best wel humor als ze een appje sturen. JND staat aan in Mil en dan een tussen haakjes de F erachter. Dat. Dan Jorien van de Meulen uit Helmond, die staat in bikini. Ja, het is zomer of niet? Oh, hupsakee. In de bikini, aan de strijk, in een koele garage waar ventilatoren in de deuropening haar werk doen. Dan Joris Weideman in Eindhoven. Die heeft gisteren in zon iets te veel biertjes getankt. Die gaat een zware zaterdag en zondag tegemoet. En dan in de metaalzetterij van Gert-Jan Lovers BV in Osten staat JND weer aan. Theo en Diederik die werken deze zaterdag weer over. En na volgende week dan hebben ze gelukkig weer vakantie. En ook in Schijndel staan we aan. Bij de spuiters van SIIS. Vaste stamgasten van de Radio JND ochtendshow.
2: Word jij wakker door bakker? Meld

0: plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Attention!
2: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij de Beer.

0: alle dagen gratis entree. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Piedijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar piedijko.nl en neem contact op. Piedijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Piedijko.nl.
2: Maatwerk Sanitair.
3: Maatwerk Badkamer.

0: Unibet-zakelijk-nederland.nl of kom langs in Hezen.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
11: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
12: Zelfde prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
7: Willem Bakker.

0: Jeffrey Hees met Loco. En daarmee is het iets na 8:30 geworden. De ochtendshow van JND.
1: De Radio JND ochtendshow.
0: Daar luister je naar. En het is vandaag de dag dat een van de mooiste, maar bovenal gezelligste voetbaltoernooien op deze aardbol gaat plaatsvinden. Het gebeurt allemaal, sportpark naast de Best. Straks om 10:00 wordt er afgetrapt. En er wordt niet alleen sportief geleverd, zullen we zeggen, maar er is ook een berg entertainment te beleven. Onder andere Jan Biggel, Rutger van Barneveld, Spang, Nelis Leeman. Ja, wie komt er niet? Mel en Dan. Als team kun je niet meer meedoen, dus je kunt jezelf niet meer sportief inzetten als het erover gaat. Maar wel kun je komen genieten van de entertainment dus al daar. En het is allemaal te doen. Sportpark naast de Best, al hier in Best. De toegang is vrij, dus wat houd je tegen? Dat dus. Het is iets na 8:30, Radio JND. En de vaste luisteraars, die weten wat er gaat gebeuren. De vraag der vragen. De vraag die iedere Brabander en de overige Radio JND-luisteraars bezighoudt.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Wat zou de worstenbroodvraag zijn voor deze zaterdag? Nou, op deze vraag ga ik sowieso antwoord geven. Worstenbrood, ook deze zaterdag worden ze weggegeten. Niet 10.

0: ga zo meteen een vraag stellen. En het is aan jou om deze vraag goed te beantwoorden. En dat antwoord kun je geven via de app van J&D, via de chatbox of anders via de WhatsApp 085-760-9936. En over ruim een uur dan gaan wij onder de goede antwoorden een winnaar trekken. En hij of zij gaat gebeld worden door ons. En als dat het geval is, dan mag jij vandaag richting Udauwt om al daar de worstenbroodjes op te gaan pikken. De 33 graden boven nul buiten kun je ze niet met de post versturen. Dus zelf ophalen garandeert de versheid, zullen we zeggen. Maar goed, genoeg ouwe hoerd. Het is de hoogste tijd geworden voor de vraag der vragen. Vandaag hebben wij een verjaardag in ons midden, een verjaardag in ons midden bij J&D. Een van mijn collega's die viert vandaag zijn 40ste verjaardag. Jawel, je hoort het goed. De man in kwestie viert vandaag zijn 40ste verjaardag. En de grote vraag is, wie is dat? We gaan even wat hints geven. De man heet Bart van Voorn. Dat is eigenlijk al te veel gezegd, maar goed. Hij presenteert het weekend van J&D. En in het dagelijkse leven werkt hij bij de Nederlandse Spoorwegen. Nou, wie oh wie is er vandaag jarig in ons midden bij Radio J&D? Kom erop met de antwoorden. Je kunt het geven via de app van J&D of de WhatsApp 085-760-9936.
1: J&D. Wakker met een worstenbroodje.

0: in de aanbieding met Helena. De 2.0 versie van deze geweldige single. Inmiddels is het 9:15 geweest. Je luistert naar Radio JND, de ochtendshow, tot 10:00 deze ochtend. En na 10:00 Erik Kerkhoff. En dan zullen we ook zo nu en dan over gaan schakelen naar Sportpark Naastenbest. Daar wordt vandaag het JND-toernooi afgewerkt. Helemaal eerlijk, gezellig, volgens de voorschriften. En dat kan allemaal omdat dat er geen FIFA bij betrokken is. Dus je weet ook al niet wie het gaat winnen. Doet geen Argentinië mee. Wel heel veel gezelligheid overigens. Entertainment op het terrein, onder andere verzorgd door Jan Biggel. De Rutger van Barneveld, die ze juist al kon horen. Nelis Leeman. Kortom, dan moet je bij zijn. Dan moet je bij wezen. En als het probleem niet kan, wij houden je op de hoogte. Door middel van wat flitsen die je hoort de hele dag. Wat je vandaag ook kunt winnen bij Radio JND. Dat zijn VIP-kaarten voor de megakermis in Uden. Welke van vrijdag 17 tot en met zondag 26 juli gehouden gaat worden. In Uden dus. Het enige wat jij moet doen om in aanmerking te komen voor zo'n VIP-kaart is het woordje kermis appen naar de studio. Dat kan via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936. En zo meteen, even voor 9, dan gaan wij een telefoontje plegen. Dan gaan we iemand bellen en blij maken met een gratis dagje kermis Uden op onze kosten. En wil je er dus mee maken, wil je dat beleven? Een gratis dagje mega kermis Uden. Even het woordje kermis appen naar de studio. En wellicht dat wij elkander zo meteen gaan spreken.
1: Hey, ik ben Samuel Welten en je luistert naar Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: JND.

0: Samuel Welten met Echte Liefde is te koop.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag.
2: De JND Ochtendshow.
1: Willem Bakker.
0: Het is op de kop af, 7 minuten voor 9. Wij gaan overschakelen en volgens mij naar Eindhoven, toch?
3: Dat klopt.
0: En met wie hebben wij het ware genoegen?
3: Met Angelo.
0: Hey Angelo, een hele goede morgen. Hey,
3: goedemorgen.
0: Even misschien een hele persoonlijke vraag. Wat brengt jou op zaterdagochtend op zo'n onchristelijk tijdstip uit bed?
3: Ik werk bij VDL in Eindhoven en dat was het druk. En vroegen ze of ik eventjes wat extra wilde werken.
0: Oké.
3: En dan ken ik

0: de radio hier uitzetten. En dan zet ik mijn eigen radio aan. En dan zet ik je ND aan, uiteraard.
1: Daar zijn we jou voor eeuwig dankbaar voor, Angelo. Hey, wat doe jij precies bij ASML?
0: Nee, VDL.
1: Of VDL, sorry.
0: Spulletjes pakken voor andere mensen. Rondrijden, een beetje... Ja, van alles, hè?
1: Oké. Excuses.
0: Eigenlijk tikken heet het een beetje, zeg maar.
1: Excuses dat ik even de verkeerde bedrijfsnaam aan het noemen was. Maar ik ben twee dingen tegelijkertijd aan het doen. En dat moet je eigenlijk niet aan mannen overlaten. Multitasken is niet mijn sterkste punt.
0: Oh, is dat niet erg.
1: Dus, maar jij had het woordje kermis geappt naar de studio.
0: Zeker.
1: En ik mag jou blij maken met een VIP-kaart... voor een gratis dag kermis, mega kermis Uden.
0: Ja, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, weet je al met wie dat je gaat?
0: Ja, dat kan zomaar een van mijn kinderen zijn of een van de buren.
1: Oké. Mega kermis Uden, die wordt gehouden van de 17e juli tot en met de 26e juli.
0: Oké.
1: Dus ik wens je alvast heel veel plezier.
0: Nou, hartstikke dank. Ja.
1: Hey, ga je nog leuke dingen doen het weekend?
0: Ik denk dat ik even zwemmen, barbecuen. Ja, gebruikelijk, hè.
1: Oké. Nou, alvast een fijn weekend.
0: Nou, jullie ook.
1: Oké, dat was Angelo. Werkzaam dus bij de VDL, niet bij ASML, VDL. Hij heeft de radio aanstaan en heeft het woordje kermis geappt naar de studio. En dat leverde hem een VIP-ticket op. Voor de mega kermisuur. Hij mag er een gratis dagje gaan genieten. Van al het moois wat de kermis te bieden heeft. Hey, tot zover het eerste uur van de ochtendshow. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij u terug met de uur nummer 2. En in dat tweede uur van de ochtendshow. Onder andere gaan we bekendmaken wie vandaag aan de haal gaat met de 25 worstenbroodjes. Heb je de worstenbroodvraag gemist? Zo meteen aan de andere kant van 9 uur wordt deze herhaald. En verder een fijne muziek. En je hebt reden genoeg om gewoon te blijven luisteren.

0: zeg uit. Bad erin, ja zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het bouwafval?
2: Container Nederland.
1: Oh ja.
2: De bouw. Wie van Elektra houdt.
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Weteringbrug, langs de A4 bij Roelevarensveen, is vanochtend vroeg een grote schuur met landbouwvoertuigen ingestort na een brand. Het vuur sloeg over naar een meubelmakerij op het terrein. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen gewonden. Er was veel rook, wegen naar de brand werden afgesloten. De A4 is gewoon open. In het zuiden van Berlijn houdt een man al een hele tijd een vrouw in gijzeling in een supermarkt. Hij drong daar rond 22:00 gisteravond binnen. De politie heeft contact met hem, maar de situatie is volgens de krant Bild gespannen. Rondom de winkel is een groot gebied afgezet en hulpdiensten staan paraat. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela ruim 10 weken geleden is opgelopen naar ruim 4100. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Bewoners van het rampgebied hebben veel kritiek op het uitblijven van hulp door de regering. Die komt vooral van de mensen zelf en internationale hulpverleners, zeggen ze. En Rusland heeft voor de 3e keer deze week aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er werden ballistische raketten afgevuurd. Het Oekraïnse leger heeft amper mogelijkheden om die te onderscheppen. President Zelensky heeft tijdens de EU-top van de afgelopen week daarom opnieuw om steun gevraagd. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden kan eerst nog wat mist hangen. Verder een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: J&D. Dit is de J&D Zaterdag.
8: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
7: Het weekend
8: van J&D.
9: Een hele goede morgen.
7: J&D. Willem Bakker.
9: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow. Zometeen op de radio. Muziek van Frank van Etten. Maar eerst gaan we luisteren naar Robert van Hemert. Bye.

Frank van Etten met Oh, ja, ja, ja. En daarvoor hadden we Robert van Hebert en de Zandloopster. Goedemorgen, van harte welkom bij uur nummer 2 van de Radio JND Ochtendshow op deze zaterdag, de 11e juli. Juli met de L van Leo. Ja, het is vandaag de dag der dagen. De dag dat het JND-toernooi afgewerkt gaat worden. Op Sportpark Naast de Best, hier om de hoek in Best. Het voetbaltoernooi van het jaar. Met de nodige sportiviteit, maar ook entertainment in de vorm van Radio JND natuurlijk. En een keur van artiesten die de revue gaat passeren al daar. Onder andere Jan Biggel, Rutger van Barneveld, Delis Leeman, Spang. Die komt daarop weer. Mel en Dan en nog vele, vele anderen. Een sportieve prestatie, als je dat zou willen met je team. Als je niet ingeschreven bent, ja, dan glij je uit. Je kunt jezelf niet meer aanmelden. Het zit hartstikke vol. Maar je kunt wel gaan genieten van de entourage al daar. De toegang is gratis. En het is van harte aanbevolen om te gaan genieten al daar. En op de radio, het komende uur natuurlijk, de uitreiking van de 25 worstenbroodjes. 25 stuks, vers gebakken door onze Willy. In zijn ambachtelijke bakkerijtje in Udenhout. En het enige wat jij moet doen om deze worstenbroodjes te winnen is de worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. En zoals je voor ons gewend bent, die is, nou ja, misschien vandaag wel een keer, normaal gesproken niet zo moeilijk. Wat is de worstenbroodvraag voor vandaag? Nou, we hebben een jarig hier ons midden. Een van mijn Radio JND-collega's is jarig. Hij bereikt vandaag de respectabele leeftijd van 40 jaar. Ja, 40 jaar. Maar wie of wie is er jarig? We gaan even een aantal hints geven. Hij presenteert op zaterdag en zondag het weekend van JND. En dat doet hij van 2 tot 4. Dan dus, hij is legendarisch vanwege zijn JND weekendkeuze. En hij heet Bart van Voren. Nou, wie is het? Kom maar op via de app van JND. Je weet wel, er zit een prachtige communicatietool in. Gebruik deze. Of anders de WhatsApp 085-760-9936. En over een uur gaan wij, of nou, over een uur, over een half uur gaan wij onder de goede oplossingen de worstenbroodjes verloten. Dus wie of wie is er jarig?

0: Russo samen met Mart Hoogkamer en dat pakt mij. Ja, en als mij iets heeft gepakt, dan was het gisteravond wel de Belgen eigenlijk als het erover gaat. Laten we er eerlijk over zijn, de Belgen die hadden een gouden generatie onder leiding van Kevin De Bruyne. En gisteren gingen ze toch eigenlijk als het erover gaat niet echt glansrijk ten onder. En ze hebben een prachtige voetbalgeneratie gehad en nooit een prijs gepakt.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Ja, en dat pakt mij.

presentator van het weekend van J&D tussen 2 en 4. Op de zaterdagmiddag en de zondagmiddag. Hij van het keuzemoment. Hij is hartstikke jarig vandaag. En hij is ook het antwoord op de worstenbroodvraag. Wie wordt er 40 jaar vandaag? Welke Radio J&D-collega? Even een hint, hij werkt bij de spoorwegen in het dagelijks leven. En hij komt uit Os vandaan. En hij heet Bart van Voren. En eventjes voor de mensen die het verkeerde antwoord hebben gegeven. Geen hoefnagel van achter. Dat is. Oké, dus wie is er jarig? Laat het eventjes weten via de app van J&D.

0: zaterdagochtend ook aan in Veldhoven. Dan de Willemse metseldames van Deza Bouwbedrijf zijn vet overuren aan het draaien in het centrum van Eindhoven. Het bouwvakkersdecolleté wordt weer met trots getoond aan een ieder die het wil zien. Doe de groeten aan ons Baske Elbersen, staat hier geschreven. Frank van Hemert uit Oud-Gastel luistert weer mee in de auto op weg naar zijn werk in Steenbergen. En vanaf morgen zit hij 3 weekjes in Spanje. Hashtag vakantie vieren. En dan ook Yvonne uit Best heeft bijna vakantie. En toch ook weer niet, zo schrijft ze me. Ze werkt bij de gemeente achter de balie. En aanstaande dinsdag vertrekt ze met haar man naar het gelijknamige Indonesische eiland, wat ook Bali heet.
1: Word jij wakker door bakker?

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
5: En Jack, wat

0: spaar mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: J&D Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de grenscontrole staat een file op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer, vanaf 7 naar een kwartier vertraging. En door werkzaamheden op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Goedemorgen. Met

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Iedere werkdag

Tony Smit was dat met Op één been kan ik niet staan. En daarmee hebben we het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor zaterdagochtend, de 11e juli. Eventjes wat dingetjes meenemen uit onze inbox. Frank die heeft ons gestuurd. Goedemorgen bakkertje, zou jij Sandrie van Heerenbeek uit Spoordonk willen feliciteren met haar verjaardag vandaag? Van harte proficiat. Sandrie, ze staat hier. Groet uit Eindhoven, Frank de Wit. Dan William van Summeren. J&D staat aan in Nijmegen op de klus. Groet eventjes alle luisteraars van Radio J&D en wens hen een fijn weekend toe. En dan nog een appje wat we binnenkregen van Henry Meus. Ook J&D staat aan in de buurtbus. Zo staat hij in Valkenswaard. Hartstikke leuk allemaal. Straks gaan wij de worstenbroodjes de deur uit doen. 25 stuks. Iemand gaat ze winnen. Iemand die het goede antwoord heeft gegeven op onze worstenbroodvragen. Wat is de worstenbroodvraag voor vandaag? Nou, we hebben een jarige collega in ons midden hier bij Radio J&D. Een van de mensen van Radio J&D is jarig. Wordt 40 jaar vandaag. Hij presenteert het weekend van J&D. Tussen 2 en 4 middags. Hij komt uit Os. En hij is legendarisch geworden vanwege zijn weekendkeuze. Welke part bedoelen wij? Kom maar door met de goede oplossingen. Je hebt ongeveer nog 1 minuut of 10 de tijd. En verder natuurlijk zo dadelijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. En we hebben de verjaardagskalender. En het mooie is, vandaag staat er iemand op de verjaardagskalender die een directe verbinding heeft met het J&D-toernooi wat gevoetbald wordt. Ja, wie zou dat zijn?

iPhone, Maan, Paul de Bunnik en Tobias Akda. Als ik je weer zie. En we draaiden daarvoor William Burgs nieuwe single. Ciao Bella. En we gaan het geschiedenisboek openslaan op de bladzijde van vandaag. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 11e juli ons heeft gebracht door de jaren heen. En eigenlijk is het een zwarte bladzijde in onze Nederlandse voetbalgeschiedenis. En dat op de dag dat het JND toernooi gevoetbald wordt. Maar goed, kom ik zo meteen op terug. We gaan als eerste heel ver terug in de tijd. Naar 1925, toen werd de allereerste TT van Assen verreden. Over een parcours tussen de driehoek Rolde, Borger en Schoonlo. Dat dus. 1978, toen vond er een ongeluk met een tankwagen plaats met propaangas bij een camping in Spanje. Bij deze ontploffing komen 216 mensen om het leven, onder wie 10 Nederlanders en 36 Belgen. In 1995, de Bosnische Serviërs namen toen de moslimstad Srebrenica over. Zo'n 8000 mannelijke inwoners werden toen afgevoerd en vermoord. Dan in 2001, Herman Brood, die pleegde zelfmoord door van het dak te springen van het Hilton Hotel in Amsterdam. Ja, en dan 2010, 11 juli, wie herinnert zich deze datum nog? Wie herinnert zich deze datum niet? Waar was jij toen het gebeurde? Spanje won toen met 1-0 in de 116e minuut van de finale van het WK-voetbal tegen Oranje. We waren zo dichtbij. We waren zo dichtbij, nogmaals. Hey, dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Daar komen we als eerste Robert Paul tegen. De cabaretier, zanger en imitator. Thans woont hij in Spanje en heeft daar een teruggetrokken leven samen met zijn echtgenoot. Robert Paul, hij viert vandaag zijn 77ste verjaardag. Richie Zambora, die is ook jarig. Gitarist van Bon Jovi, 67 jaar wordt hij. André Ooyer, die is jarig. Oud-voetballer, onder andere van PSV. Voetbalde ook voor Volendam, Rode JC, Blackburn Rovers en Ajax. Zit thans in de technische staf van PSV. André Ooyer, hij viert vandaag zijn 51ste verjaardag. Ja, en dan de jarige in ons midden. Bart Spits, Radio JND-collega. Hij van het weekend van JND, hij van het keuzemoment. Hij is van 1986, eventjes hoofdrekenen, leert ons dat hij vandaag zijn 40ste verjaardag viert. En Marloes Oosting, die is ook jarig, zangeres. Geworden door als hij 's nachts piano speelt. Marloes, ze viert vandaag haar 38ste verjaardag.

0: een cirkeltje rondmaken. Marloes is hartstikke jarig vandaag, wordt 38 jaar. En je hoort haar samen met Spang. En deze Spang die is vandaag te bewonderen tijdens ons J&D-toernooi.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Adios, amigo. Dat was de plaat die je zojuist hoorde. Hey, we gaan eens een telefoontje plegen met iemand die Nout van Voren heet, maar hij heeft een hele moeilijke achternaam. Goedemorgen, Nout.
3: Goedemorgen, Nout Lardinois.
0: Zeg dat nog eens.
3: Lardinois.
0: Dat klinkt...
3: Lardinois.
0: Hartstikke goed, man. Hey, dat klinkt erg Frans.
3: Nou ja, mijn voorouders die zijn ooit eens bij Lobbet de grens binnengekomen. En ze hebben mij hier ergens in Eindhoven verwekt.
0: Oké.
3: Okay. Ja, maar van oorsprong schijnen mijn voorouders die kant van Brussel uit te komen. Maar okay. Wij zijn ras echte Eindhovenaren.
0: Ras echte Eindhovenaren. En je had een appje gestuurd, want er is ernstige behoefte aan worstenbrood bij jullie.
3: Nou ja, goed. Ik heb al verteld, mijn vrouw die heeft een eigen om één keer in de twee, drie maanden een diepvriezer een keer schoon te maken. En dan moeten wij van alles opeten, waarvan we soms zeggen, wat moet er nou weer vandaag? Ja, en inmiddels is hij leeg en schoongemaakt en is de behoefte om weer voorraad te creëren.
0: En dan in dit geval een flinke voorraad met worstenbrood?
3: Ja, ja, wij zijn nogal gek op worstenbroodjes en ik denk sla je slag en doe eens mee.
0: Ja, ken je de worstenbroodjes van Willy uit Udenhout?
3: Nee, die ken ik niet, maar ik wil ze wel graag leren kennen.
0: Nou, bij deze. Het enige wat je even moet doen is onze worstenbroodvraag voor vandaag goed beantwoorden. Hey, wie is de jarig van ons?
3: Bas Smits, 40 jaar. Ja, Bart. En de weekend DJ, hè?
0: Ja, dat klopt. Bart Smits zei hij wordt 40 jaar. Over 10 jaar dan staat hier een grote Abraham voor hem in de studio.
3: Oké, okay, ja. Nou, mooi. We gunnen het hem.
0: Hartstikke goed, man. Hey, de worstenbroodjes die zijn voor jou.
3: Helemaal goed.
0: En ja, ik zou zeggen, van eet ze op voordat vrouw liefst de diepvries verschoonmaakt.
3: Ja, dat zullen we in ieder geval doen. En hartstikke bedankt. Heel veel plezier en succes met J&D.
0: Nou, dankjewel.
3: En ik zou zeggen, iedereen doe regelmatig eens een keer mee.
0: Hartstikke goed. Hey, ik wens jou een fijn weekend. En veel eetplezier van de worstenbroodjes. Oké, jongen. Hoi, dat was Nout. We gaan er een einde aan breien. Zo meteen aan de andere kant van 10 uur. Dan is Erik Kerkhof er. En hij gaat vast en zeker overschakelen naar het sportpark naast de Best. Waar het J&D-toernooi vandaag gevoetbald gaat worden. En hij gaat VIP-tickets weggeven voor de megakermis in Uden. Dus ben je een kermisfan? Dan moet je zeer zeker luisteren naar Erik Kerkhof. Hij gaat je vertellen

0: vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custer's Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Lunen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op Lunen-live.nl. En mis het niet, Lunen Live 2026.
7: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus... vier je bij de Beer.

0: dagen gratis entree. Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis, alle Magnum ijs ook 1 plus 1.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De gijzeling in een supermarkt in Berlijn is voorbij. De gijzelnemer is overmeesterd en de vrouw die hij gevangen hield is bevrijd, zegt de politie. Er zou een kassamedewerker van de supermarkt zijn. Waarom de man haar de afgelopen 12 uur vasthield is niet duidelijk. Volgens de politie is de vrouw in shock door wat haar is overkomen. De grote brand gisteravond in een portiekflat in Rotterdam-Charloos heeft een aantal huizen onbewoonbaar gemaakt, meldt Omroep Rijnmond. Enkele tientallen mensen werden geëvacueerd. Nadat de brand onder controle was, konden de meesten weer naar huis. Voor de rest wordt vervangende woonruimte geregeld. De temperaturen lopen steeds vaker op tot tropische waarden, maar Nederlandse werkplekken zijn daar slecht op toegerust, zegt het CNV na onderzoek. De helft van de werknemers zegt dat het soms zo heet is dat het gevaarlijk wordt. Hitteplannen ontbreken en mensen krijgen ook geen extra pauzes. Tijd voor actie, vindt de bond. En een record voor Madonna. Haar nieuwe album Confessions 2 staat op nummer 1 in de Britse albumlijst en daarmee is ze de eerste Amerikaanse vrouw die in 5 decennia een album op nummer 1 heeft gehad. Begon met Like a Virgin in 1984. Confessions 2 is haar 13e plaat die de hoogste plek in Engeland haalt. Dan het weer van Weer Online. In het midden en zuiden eerst nog wat wolken of mist. Verder zonnig en warm vandaag, 27 tot 32 graden. Alleen aan zee en in het noorden iets minder warm. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Houmel en Knaleiland 5 kilometer file door de werkzaamheden, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
7: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
8: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
7: Fijne vakantie.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: weekend van J&D.
1: Erik Kerkhoff.
2: Ja, tot een uur of 12 neem ik je graag aan de hand. Maar dat doe ik niet alleen. We gaan zometeen schakelen met het J&D voetbaltoernooi. Meer dan 100 teams zijn daar aanwezig. Ik weet niet of er al een drankje gedronken wordt, maar ik ben er voor je graag geweest. Nou, dat komt wel goed. En zeker met de temperaturen die vandaag beloofd worden. We gaan in ieder geval wat interviewtjes doen. En om het ook voor jullie thuis leuk te maken, ga ik iets weggeven. Een dagje gratis kermis. Het is namelijk volgende week vrijdag, 10 dagen lang, mega kermis Uden. Stel, je zou kaartjes willen winnen daarvoor. We hebben dus vandaag, heb ik in elk geval twee keer een VIP-kaart weg te geven. Een dagje gratis kermis. En hoe kun je dat winnen? Je WhatsApp naar de studio van Radio J&D. Mega kermis. 085-760-9936. Je hebt mega kermis. En dan maak je kans op een heus VIP-ticket. En kun je zomaar een gratis dagje kermis vieren. Nou, dat lijkt me toch wel een goed idee.

0: Nederlandse dag. Ach, heerlijk zeg.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: En het weekend van J&D vier je met voetbalschoenen onder. En als het goed is heb ik Mike aan de lijn. Mike, goedemiddag. Morgen.
3: Hey, goedemiddag. We staan hier bij het voetbalveld in Best. Bij het Radio J&D voetbaltoernooi. Ik sta hier naast Milan en ik zie nu al een lekker pilsje in de handen.
4: Ja, dat klopt.
3: Hoe vroeg ben je begonnen?
4: Ja, hoe vroeg begon het hier? Toen zijn wij gelijk aan de gang gegaan.
3: Ja, en wordt er ook nog een beetje gevoetbald? Of?
4: Nee, ik ben wissel.
3: Je bent een wissel. Nee, dat is ook helemaal perfect. Kunnen jullie ook wel een beetje winnen vandaag?
4: Wij? Ja, wij staan straks in de finale.
3: Zolang jij wissel staat, komt dat goed?
4: Ja, dat komt wel neer, ja.
3: Oké, nou helemaal goed. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier bij het Radio J&D voetbaltoernooi. Milan, ik wens je veel succes. En we zien elkaar op de bank en dan drinken we samen nog een pilsje, ja? Helemaal goed. Maar goed, we staan hier op het veld. Het zonnetje schijnt lekker. De muziek die knalt alweer uit de speakers. Het is hier echt ongelooflijk gezellig al. Hartstikke druk. Maar goed, we hebben hier natuurlijk ook een man zitten. En dat is natuurlijk een grote vriend van Radio J&D. Ik heb hem hier klaar zitten. Dat is natuurlijk de enige echte waarvan ze altijd zeggen, onze moeders zijn nog, doe dat nou niet. Maar hij deed toch, dames en heren, hij zit hier gewoon hoor. Jan Biggel, goedemiddag. Goedemorgen is het nog, hè?
5: Ja, goedemorgen, jongen. Ja, ik heb ze allemaal bier gezien hier, hè.
3: Dat is niet normaal, hè. Er wordt hier al flink wat afgepimpeld.
5: Ja, niet normaal. Ik vind het super.
3: Precies zoals we je kennen. En zo dadelijk ga jij natuurlijk ook even een leuk optreden doen.
5: Ja, dat willen ze wel hebben. We gaan het gewoon gezellig maken, jongen. We gaan er eens meteen het startschot geven. En dan gaan we los, hè.
3: Ja, ik heb je ook gezien als coach hier een paar jaar geleden, maar daar heb je er maar de brui aan gegeven.
5: Nee, ik doe er vandaag weg, hè. Ik doe vandaag weer coachen, dames en taal. Maak even de dingen in, als ze er eigen tumplezen, de kleedkamer. En even goed instrueren. En dan gaan we los, hè.
3: Dus wel gemengd douchen.
5: Ja. Ik heb liever mij nou ook bij de club niet net met gewoon lukken. Zonder blauw oog.
3: Nou, helemaal goed. Jan, we gaan er gewoon een gezellige middag van maken. Ik denk dat we gewoon gezellig weer terug gaan naar de studio. En we zien jullie dan later, hè? Maar, sorry, wacht even. Ik zag hier net een kind, maar volgens mij, ga je nou trouwen?
5: Ja, we kregen meteen een kind en dan zagen we getrouwd. Ik denk, nou, die gaat wel heel snel. Ik als je vanaf wilt, dan maak ze zelf wel. Hashtag nog Ken. Maar ik wil wel tegen de mensen zeggen, hey mensen, allemaal hier, kom, het is goed weer. Het is hier, kijk, zelf bij Radio D&D. Naast de sportpark, naast de Best. In Best natuurlijk. Allemaal komen mensen, ik ben er de nullen dag. En neem genoeg geld mee, dan kunnen we af en toe een pilsje weggeven. Dat hebben we wel.
0: Kijk.
3: Nou Jan, dankjewel hè.
0: Dat moet helemaal goed komen, Mike, volgens mij hè.
3: Ja, dit komt helemaal goed hier. De zon schijnt, de bier vloeit rijkelijk. Dus het gaat helemaal goed komen hier bij Sportpark Naast de Best.
0: Spreek elkaar zo meteen.
2: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Radio J&D.

Zijn nieuwe single heerlijk en daarvoor hadden we nog Ferry de Lits. En natuurlijk hebben we even geschakeld met Sportpark Naast de Best, waar het vandaag eigenlijk allemaal wel te doen is. Het JND voetbaltoernooi, meer dan 100 teams doen daaraan mee. Die maken er met z'n allen heel veel gezelligheid van. En je hoorde dat Jan Biggel ook al druk doet.

de zondag daarop gehouden in het prachtige Uden. Het is eigenlijk misschien nog wel toegankelijker dan de Tilburgse kermis. Maar goed, ik had het een beetje voor Tilburgenaars, voor West-Brabanders vloek in de kerk is. Maar goed, wil je die tickets winnen? Wil je zo'n VIP-ticket winnen? Dan heb je Mega Kermis naar 085-760-9936. Op de radio heb ik zometeen De Dijk. Altijd fijn plaatje, als het niet is. Met een beetje geluk komen Django en Frans nog voorbij. En dit is een heuse classic. Echt heel lang geleden. We gaan naar de jaren 70 en doen met John Paul Young op J&D. Het is om de goden verzoeken. Standing in the Rain.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
4: Ik dans met jou de flamenco.
3: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
5: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
6: Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
9: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
8: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
11: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
12: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
18: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
17: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Elke dag.
16: Jouw Nederlandse dag.

0: En het weekend van Radio J&D. Het is zaterdagmorgen. Wat voor zaterdag. We hebben heel veel leuke dingen. We hebben natuurlijk het voetbaltoernooi waar heel veel leuke artiesten voorbij komen. En
1: het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ik mag 2 VIP-tickets weggeven. Doe ik elk uur, geef ik er eentje weg. Het eerste, dat gaat, ik heb net even proberen te bellen, dat lukte niet, naar Michten van Lid, Irenestraat in Erp. Het erf ligt behoorlijk dicht bij Uden. Dat zou je volgens mij bijna te voet kunnen doen. Hè? Dus, nou, Myrthe, ik denk wel dat je dit wel hoort. Ticket is voor jou. In het volgende uur gaan we er gewoon nog eentje weggeven. En verder natuurlijk het J&D-toernooi. Voorzien van een aantal DJ's van Radio J&D. Nou ja, Bart Hoefnagels, Lucas van Kessel. Dat zijn nog niet de DJ's van Radio J&D, toch? Koen gaat vanmiddag ook nog wat plaatjes draaien. We hebben net Jan Biggel al gehad. Rutger van Barneveld komt voorbij. Spang, Jeffrey Leunenberg, de Influencers, Roy van Nuland, Wendy van Hout, Frans Joosting met zijn zoon Nelis Leeman, Gisby, Mel en Dan, Mike Sanders. En ja, de avond wordt professioneel afgetopt door niemand minder dan DJ Dani. En als je die een keertje live hebt gezien, dan weet je wel dat dat goed zit. Dat wordt één groot feest. Zoals je dat gewend bent van jouw Nederlandse dag. Dit is Radio J&D met Anto nu en een beetje van mij.

vanavond een uur of half twee. Live op het podium bij het JND voetbaltoernooi. Je bent van harte uitgenodigd. En Wendy gaat ook wat liedjes zingen. Ja, dat belooft alleen maar extra gezelligheid. En als jij erbij bent, dan doe je een drankje. Het weer is er wel naar. Nee, en je kunt je niet meer inschrijven. Daar ben je echt al.

0: bijzondere dag voor ons. We hebben het JED voetbaltoernooi. Binnenkort trouwens op 16 augustus ook weer zo'n mooi feest. Pleinfeest in Moergestel met heel veel artiesten.
1: Zou het gebeuren?
2: Het weekend van JND.
0: Even kijken naar het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en de maximumtemperatuur komt uit tussen de 29 en 32 graden. Dus goed hydrateren. Daarbij staat de matige noordoostenwind. Vanavond is het zonnig en halverwege de avond is het nog 25 tot 28 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen is het zonnig en bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het wederom 29 tot lokaal 32 graden. Ook na het weekend blijft er nog een aantal dagen zonnig zomerweer met ruim 30 graden. En dan is er wel sprake van, inderdaad. Hij is op dit moment, als het goed is, aan het optreden. Op Sportpark Naast de Best. Heb ik het over Rutger van Barneveld. Kunnen we wel stellen dat dit de zomerrit is. Zwoele.

0: is hij dan? De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: prachtmaat.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Bij J&D hoor je thuis.
7: 11 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door de bosbranden in Zuid-Spanje is tot nu toe een stuk natuur zo groot als 2/3 van de gemeente Utrecht verwoest. Hulpdiensten zeggen wel dat ze steeds beter kunnen blussen omdat het weer is veranderd. Door de natuurbrand zijn al zeker 12 doden gevallen. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. In Berlijn is een bijna 12 uur durende gijzeling in een supermarkt beëindigd. Politie viel vanochtend de winkel binnen en schakelde de gijzelnemer met een taser uit. De man hield sinds 10 uur gisteravond een medewerkster van de supermarkt vast. Waarom is niet duidelijk. De vrouw is in shock en wordt behandeld. Bij een vliegtuigcrash op de Bahama's zijn 10 doden gevallen. 9 passagiers en de piloot. Over hun nationaliteit is niets bekend. Toestel van Flamingo Air was vanaf de internationale luchthaven in de hoofdstad Nassau onderweg naar Andros, het grootste eiland van de Bahama's. Wat er misging is niet duidelijk. En de brand langs de A4 in Weteringbrug in Noord-Holland is onder controle. Die brak uit in een grote schuur met landbouwvoertuigen en sloeg over op een meubelmakerij. De brandweer voorkwam dat 2 woningen in brand vlogen. Er vielen geen gewonden. Komt nog wel rookvrij en verkeer op de A44 kan daar nog last van hebben. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
8: J&D Verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batendorp 5 kilometer file, een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens 20 minuten vertraging door de grenscontroles, 3 kilometer file. Door het spoedreparaties de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is dicht bij Waalwijk. 7 kilometer file vanaf knooppunt Hooipolder komt door asfalteringswerkzaamheden. En dat duurt tot 13 juli 6 uur 's ochtends. Verkeer moet via de af- en oprit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
12: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.

0: Je zou de hele route eens moeten doen. Misschien een leuke suggestie voor de vakantieperiode. Overal een drankje. En een bako in Monaco, dat is dan de eerste die je gaat doen. Verre de Lins en Sjaak op de radio.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, die heeft dit uur nog iets leuks weg te geven. Hou je vast, hou je vast. Wat gaan we weggeven? Een VIP-ticket voor Mega Kermis Uden. Volgende week vrijdag gaat dat aanvangen. Dat duurt 10 dagen lang. En jij zou zomaar een dag als een, ja, soort van VIP over de kermis. Allerlei attracties. Volgens mij zit er nog wat lekkers bij. Nou ja, dat belooft ook een topdag te worden. Hoe kun je de tickets winnen? Je stuurt mij een appje met Mega Kermis. Dat doe je naar 085-760-9936. 085-760-9935. 36, excuus. Goh, normaal dan dender ik het gewoon op, maar het zit ook een beetje de spanning erop, hè. Het is niks wat we zomaar weggeven. En we gaan natuurlijk ook nog schakelen met het J&D voetbaltoernooi. Op dit moment wordt er volop opgetreden. We hebben net Rutger van Barneveld daar gehad. Dus als je nou denkt van nou, ik ga even langs. Sportpark naast de Best in Best. Je bent van harte uitgenodigd om het allemaal te beleven. Ik heb voor je klaarstaan Peter Beens en de bankzitters Jan Smit en John West. En eerst Robert van Hemert hier op de radio. Nou, waarom ook niet. Weet je van ongeveer een jaar geleden, Mona Lisa. Schilderachtig mooi, zo kan het.

0: miljonair. De bankzitters op Radio JND.
1: Het weekend van JND.
2: Erik Kerkhoff.
0: En Max. Max, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Erik. Hallo.
0: Ben je fris en fruitig?
3: Ja, zeker. Gisteren aan tijd naar bed toe gegaan, Erik. En vanmorgen op tijd fris eruit. Dus ik denk het wel.
0: Nou,
3: ja.
0: Schets de situatie op dit moment eens even.
3: Ik zit even achter de schermen hier. En hier wordt volop gekletst, gelachen. Er zijn al verschillende bij die aan een biertje zitten al om misschien een beetje moeten te drinken. Of wat gezelligheid in te drinken vast. En het podium is er een en al gezelligheid. En er wordt lekker gevoetbald. Dus tot nu toe een hele leuke, gezellige dag.
0: Nou, kijk aan. Het weer is natuurlijk ook fantastisch. Hè? Een beetje warm, prima. Denk ik zelfs, of niet?
3: Het valt nu nog goed te doen, maar ik denk dat er vanmiddag toch wel een beetje opletten geblazen wordt, denk ik. En niet oververhit te raken of... Maar nu gaat het nog goed, moet ik zeggen.
0: Zijn er optredens geweest? Ik heb gehoord dat Jan Biggel, die hebben we net even in de uitzending gehoord. Maar wat is er op het podium te doen?
3: Jan Biggel is er net geweest inderdaad. Bart is nu even aan het draaien. Natuurlijk al even geweest. Die is een beetje de mensen te opwarmen, zeg maar. Dan gaat hem goed af, moet ik zeggen. En verschillende optredens. Zometeen Jeffy Leunenberg, die ik zo meteen een paar vragen kan stellen. Ik weet dat Spang onderweg is. We hebben nog Rutger van Barneveld. Dus er komt nog genoeg aan vandaag.
0: Nou, kijk aan. Heel veel gezelligheid. Mocht je zometeen iemand tegen het lijf lopen, dan hoor ik graag van je. En ga je zelf ook nog een balletje trappen of is dat niet aan jou besteed?
3: Nee, laat het dan maar niet doen. Dan gaat het verkeerd, denk ik. Ik ben echt. Ik vind voetbal kijken om vind ik erg leuk. Ik heb het WK ook echt op de voet gevolgd, kan ik je zeggen. Maar zelf voetballen is me nooit goed afgegaan. Ik was vroeger zeg maar het jongetje met als laatste werd gevraagd met Jim, zeg maar.
0: Oké, okay.
3: Dus daar vind ik wel een beetje een voorbeeld.
0: Geen probleem. We spreken elkaar zo meteen. Wat?
3: Ja, ik heb Jeffy al naast me staan als je wil.
0: Oh ja, doe dat. Neem die gelijk even op de korrel.
3: Ja, dat wou ik zeggen. Die staat al naast me klaar. Jeffy, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, lieve mensen.
3: Hoe gaat het met je?
4: Ja, fantastisch. Dit is toch geweldig, man. Het was laat gisteravond, maar als je zo opstaat met dit weer, fantastische mensen hier bij jullie. Ja, dat wordt een fantastische dag.
3: Ja, dat dacht ik al. Je kwam hier al aan met een hele... Ja, je hebt eigenlijk altijd een hele brede glimlach. Dat volg ik ook al in de studio. Maar je kwam hier aan. Oh, wat zeg je, wat een mooi evenement. Wat een leuke mensen allemaal. En gezelligheid. Er wordt al volop gedronken en gevoetbald. Dus perfecte combinatie eigenlijk toch, hè?
4: Ja, dit is waanzinnig. Ik moest echt denken. Ik denk, och, de mensen zitten gewoon nu al aan de pils. Ik denk, oh, geef mij alsjeblieft een paar koffie of een glas water naar gisteravond. Maar het gaat gewoon door hier. Dus dat is fantastisch leuk, joh. Waanzinnig.
3: Nou, gelukkig hadden we ook een hele hoop zwaar-blauw klaarstaan. Hè? Dus dat was goed voor gezorgd. En jij gaat dadelijk een liedje zingen. Wat ga je onder andere zingen, denk je? Of wat wil je gaan doen?
4: Ja, ik zat heel erg te twijfelen. Ik denk, ga je nou die knallers van nu pakken? Zoele zomernacht, de Cheerio. Maar je hoort ze nu al vier keer voorbij komen. Ik denk, nou, die slaan we lekker over. Ze gaan lekker iets doen in de zomerse plaat van Wesley Broncos. De lucht was blauw, een gouden ouwe. Ik ga Gina, denk ik, zingen. Uiteraard mijn eigen singeltje, Italiani. En een leuke medley, een leuke face medley. Er komt van alles en nog wat voor mij. Dus ga een kwartiertje lekker gas geven en leuke dingen doen.
3: Ja, ik wou zeggen, je bent een hoop van plan in een kwartier tijd. Maar dat gaat helemaal goed komen. Hey, een tijdje geleden was je bij mij bij Johan in de uitzending op dinsdagavond. Toen had je inderdaad net je nieuwe single uit Italiani. Zit er een vervolg aan te komen? Ligt er iets op de plank? Of kun je al zeggen van nou, ik heb een release datum voor mijn nieuwe single. Kan ik al aangekondigen of...
4: Nou, de clipopname staat gepland. Dat wordt 20 augustus. Liedje wordt nu de laatste puntjes op de i wordt die geschreven, zeg maar. Het laatste stukje. En half september, er is nog geen officiële release datum, maar half september gaat die uitkomen ergens. Dat is wel heel tof. Heel leuk. Heel veel zin in het vervolg van Italiani eigenlijk, ja.
3: Nou, goed om te horen. Dankjewel voor je tijd. En natuurlijk zometeen veel succes met je optreden. Maar ik heb er alle vertrouwen in. Gaat goed komen. Top.
4: Zie je vandaag. Dank jullie wel, jongens.
2: Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
0: Ik zit voor.

Never Seen the Rain. Laten we het voorlopig maar even lekker droog houden. Hoewel 32 graden, dat is ook wat, hè, met zo'n voetbaltoernooi. Hydrateren, dat moet je blijven leren. Maar dat komt volgens mij op dat voetbalterrein helemaal goed. Zometeen gaan we nog een keer schakelen met dat leuke feestje. Hey, en we gaan zometeen nog wat weggeven. Een VIP-ticket voor de kermis in Uden. De mega-kermis die volgende week vrijdag start. 10 dagen lang wordt het één groot feest. Je kunt een appje sturen naar 085 760 9936. En app dan gewoon even mega-kermis.

0: 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Attention! Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de beer.

0: gratis entree. Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Muurtje eruit, kozijntje erin.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek.
3: Containernederland.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
12: Maatwerk Sanitair.
11: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Heze.
13: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
14: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton. Pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
15: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
16: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
17: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran

0: Specialistbrabant.nl.
1: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op Nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
2: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: Hallo, waar gaan we heen?

0: Luna-glasfolie.nl.
1: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar Luna-glasfolie.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar Rolcontainer-Nederland.nl.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
5: Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Ja, voor veel mensen is dat lekker dichtbij, hè?
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: En aan de lijn hebben wij de one and only Max. Maar Max staat gelukkig niet alleen. Hi, Max.
3: Hey, hallo Erik. Ja, daar ben ik weer. Hoor je mij?
0: Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Nou, maar ik zei al, je staat er niet alleen, hè?
3: Ik sta niet alleen. Nee, ik heb Harm Spang bij me staan. Hij heeft een heel stukje moeten reizen, begreep ik net. Was vannacht heel laat thuis, ook nog file onderweg gehad, maar... Hij heeft het bereikt, hij heeft het gehaald. Dus hij is er gelukkig bij vandaag. Daar ben ik zeer blij mee, moet ik zeggen.
0: Ja, vinden wij ook.
3: Dus ja, Harm, hoe gaat het met je?
4: Ja, het gaat goed. Lange reis gehad, maar als je hier dan aankomt en het is zo gezellig, dan zijn we gelijk blij natuurlijk.
3: Ik hoef niet te vragen of je uitgeslapen bent, want volgens mij was het een korte nacht, of niet?
4: Ja, het was een korte nacht. Ik was om 2 uur thuis en vanmorgen om 7:30 moest ik eigenlijk in de auto zitten. Het werd iets later, maar het belangrijkste is dat we er zijn. En nou, we gaan er een leuk feestje van maken vandaag, toch?
3: Goed om te horen. En heb je iemand bij die je straks kan rijden voor je? Of moet je zelf rijden?
4: Nee, ik ben eigenlijk altijd, maakt niet uit wanneer, hoe of wat. Ik ben altijd met mijn vader op pad. Dus die is vandaag ook gewoon weer mee. Dus gisteravond was hij ook om 2 uur. Dus we mogen even waken op elkaar dat we allemaal de oogjes open houden. Maar dat is gelukkig allemaal gelukt.
3: Dus eventueel kan je straks als je terug bent, kun je even een dutje doen. Mocht het lukken.
4: Ja. Wat moet ik ervan zeggen? We moeten vanavond ook weer door, dus we moeten gewoon lekker wakker blijven, lekker veel energie. Maar wat ik zei, het is rete gezellig hier vandaag in Best, dus dat gaat goed komen.
3: Nou, fijn om te horen. Gisteravond ook een drukke avond gehad, dus hoeveel optredens heb je dit weekend zo even staan uit je hoofd?
4: Ja, volgens dit weekend heb ik er 7. Ja, dat is wel een beetje op dit moment wat elk weekend aan de orde is. Dus we mogen lekker veel optreden en dat is natuurlijk wat we het liefste doen. Dus ik ben ontzettend blij met de agenda.
3: Ah, heel fijn om te horen. Hey, een tijdje geleden was je bij mij en Johan op dinsdagavond te gasthoek in de studio. Ik heb natuurlijk al aan Jeffy Leunenberg gevraagd. Hij was toen met zijn single Italiani bij ons in de uitzending. Zit er al een nieuw werk aan te komen? Ligt er weer iets in het verschiet? Ligt er iets in de planning alweer of niet?
4: Ja, zeker, zeker. Aankomende vrijdag komt een nieuwe single uit. Dus we zijn er druk mee bezig geweest. Ik ben ontzettend blij met het eindresultaat. En ik kan niet wachten om iedereen het te laten horen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie er ook weer van vinden. Hè? Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. De radio's, ja. Ja, ja,
3: ja. Ja, ik ga daar helaas niet zelf over of het goed is of niet. Het zal ongetwijfeld goed zijn, want dan zijn we niet anders van je gewend natuurlijk. We hebben natuurlijk al heel wat singles van je mogen draaien bij J&D. Heb je al een beetje geteased hoe je nieuwe single gaat heten? Is dat al bekend of niet? Dat heb ik even niet meegekregen, sorry.
4: Jammer weer. Ja, nee, we zijn eventjes kijken. We zijn afgelopen week begonnen met het teasen van de single. En ja, het liedje heet Fout. Nou, en die komt aankomende vrijdag uit. Dus als de mensen nog een beetje nieuwsgierig zijn geworden, moeten ze vooral op de socials kijken. Wat eigenlijk de aankomende tijd plat gebombardeerd met leuke content wat we hebben gemaakt. En ook de nieuwe single natuurlijk. Dus een beetje een mix van... Ja, ik denk dat mensen ook wel nieuwsgierig zijn wat er altijd, zoals hier, achter de schermen gebeurt. Nou, dat soort dingen hebben we ook allemaal in de content meegenomen. Dus ik probeer daar een beetje een mix van te maken. En ja, zo nemen we de mensen een klein beetje mee in hoe onze dagelijkse dagen eruit zien, om het zo te zeggen.
3: Ja, leuk. Ja, je hoort je inderdaad steeds meer. Mensen willen tegenwoordig natuurlijk niet alleen maar singles van je horen of zien waar je optreedt, maar ook echt je dagelijkse leven ook meemaken. Dat hoor ik wel steeds meer, dat mensen ook wel aan gewend zijn. En dan merk ik af en toe ook de verschillen van artiesten die wel heel weinig zeg maar, zichzelf promoten op Insta, op TikTok of op Facebook. En de andere die dat wel heel veel doet, dat brengt er wel heel veel reactie, moet ik zeggen. Ik wil je in ieder geval heel veel succes wensen zometeen. Jij mag hier dadelijk het... Er zit eigenlijk weinig dak op, maar in ieder geval het dak eraf gaan spelen. Maar dat zal uiteindelijk goed gaan komen. Dus ik wil je heel veel succes wensen. En ook succes maar alvast met je nieuwe single. En die gaan wij ongetwijfeld, mag ik dat zeggen, helemaal gewoon zeggen. Die gaan we oppakken bij J&D. Komt al goed, denk ik.
4: Hey, dankjewel. Kom goed. Dankjewel, hè.
3: Alsjeblieft.

wat een single, wat een vrolijkheid. Ik wil een meisje. Och, het gaat weer om de liefde. Er zijn zoveel liedjes gemaakt over liefde. Dat is bijna op. Ik ga weer iemand blij maken met een VIP-ticket. Dat is in dit geval Ronnie van der Heijden uit Eindhoven.

0: Elke dag jouw Nederlandse dag.
1: Radio JND.
0: Radio JND.
2: Aye.

0: Despacito.
1: In de ochtend van het weekend van Radio J&D. Zometeen Koen van der Vorst op het apparaat. We gaan nog een paar keer schakelen met het Sportpark. Naast de best voor heel veel gezelligheid. En wij komen elkaar volgens mij maandag weer tegen.

0: jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Wie van Electrahout?
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
4: En kom werken bij Van Lieshout.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. Na de 12 uur durende gijzeling in een supermarkt in Berlijn is de gijzelnemer lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat zegt de politie. Die meldt ook dat de man de gegijzelde vrouw waarschijnlijk niet kende en allerlei warrige eisen stelde. De vrouw is in shock en voor behandeling ook naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van China wordt morgen tyfoon Bavi verwacht en uit voorzorg zijn al ruim 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. Er wordt heel veel regen verwacht. Bavi heeft in Taiwan en op Japanse eilanden al voor flink wat schade gezorgd. Bomen werden ontworteld en er waren stroomstoringen. Er zouden geen doden zijn. Een zwaar ongeluk in het Brabantse Werkendam. Vanmorgen reden daar een personenauto en een bestelbus frontaal op elkaar. Drie mensen raakten gewond, één is er slecht aan toe. Getuigen zeggen dat een van de wagens eerder in het centrum van Werkendam al de aandacht van agenten trok. Maar waarom is niet duidelijk. En een flinke schrik voor mensen in een auto op de A28 vanmorgen vroeg. Tussen Tijnaarlo en Assen stak plotseling een ree over. De auto kon het dier niet ontwijken en botste erop. Door de klap vloog de auto in brand. Inzittenden wisten er op tijd uit te komen. Om het wrak weg te halen was de weg een tijdje dicht. Dat is weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het minder warm. Vanavond is het ook nog een tijdje zonnig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 5 kilometer file tussen knooppunt Leendrecht en knooppunt Paterdorp. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A7 Groningen richting de Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens, 3 kilometer file. A28 Zwolle richting Groningen tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen, 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. A50 Arnhem richting Os bij de Waalbrug bij Ewijk. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Op de N304 Apeldoorn-Ede, 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoenderloo en Otterlo. A76 Geleen Duitse grens, bij de Duitse grens 2 kilometer file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Bedrijfs- of personenauto?
6: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
7: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
6: En gratis vervangend vervoer.
7: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
6: Industrieweg 27 in Oorschot.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Yeah.

Met hele fijne muziek onderweg. Zo meteen hier Donnie en Frans Duits. Koffie of thee? Misschien is dat iets te warm met dit weer. Zou niet gewoon lekker een koud biertje of zo? Zou dat niet lekker zijn? Of gewoon even een ijskoude cola. Is ook gewoon fijn. Hè? Je hebt ooit van die momenten dat je wakker wordt of iets te veel gedronken hebt op een avond. Denk van, hé, wat nu lekker zou zijn is gewoon een ijskoude cola. Het is jouw JND, jouw Nederlandse dag. We vieren het weekend samen. Guus Dorre komt eraan. Een dag en een nacht. En eerst hoor je Tina Martin. En zij zal er altijd zijn.

Want de one and only Jeffrey Heese komt kletsen over zijn nieuwe single Loco, die onwijs lekker gaat. En hij gaat een concert geven. En daar willen we uiteraard alles over weten. Dus zometeen komt hij er meer over vertellen hier in de radio. Jij in deze studio, wordt gezellig. Brotherhood of Man komt eraan. Save Your Kisses for Me. En eerst hoor je Guus Dorre. Dit is een dag in de nacht bij jouw Nederlandse dag. Jij en

0: Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: En Jack, wat vind je?

0: sparen mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Pideico Stucadoors Bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors Bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
7: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
13: Jouw Nederlandse dag start hier.
12: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
13: Iedere werkdag van 7 tot 9.
12: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
14: Willem met de Ochtendshow.
13: Werkdag van 7 tot 9.
12: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.
12: Koen van der Vorst.

0: is binnen!
1: Ik zeg goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het, Jeffrey?
1: Het gaat lekker met me.
0: Ja.
1: Ja.
0: We moeten even 4 weken terug in de tijd.
1: 4 weken alweer?
0: Ja, en de laatste keer dat jij hier was, toen liet jij mij een stukje horen van het liedje wat jij uitgebracht hebt nu.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, ik was enthousiast.
1: Gelijk eigenlijk al, ja.
0: Echt gezegd tegen jou. Maar nu 4 weken is volgens mij jouw single uit. Mag ik dat zo zeggen?
1: Hij is exact 4 weken uit, ja.
0: Ja.
1: Ja, gisteren eigenlijk exact. En, maar ja, met Spotify krijg je vandaag de update nog van wat heeft hij gisteren gedaan. Dus daar wacht ik dan nog even op. Maar nee, hij is, we zijn 4 weken verder en ik moet zeggen dat het hartstikke goed gaat.
0: Wauw. Want ik hoorde jou toen nog een beetje zo van, je was toch een beetje aan het proeven van wat vinden mensen ervan, weet je wel.
1: Tuurlijk, je wil weten wat mensen ervan vinden. En dat vind ik altijd leuk. Het is een soort jokertje voor mezelf, hè, want als ik al heel vaak nee hoor,
0: ja,
1: dan kan ik misschien ook de keuze maken, we gaan het niet doen.
0: Ja.
1: Ik heb best wel vaak ja gehoord, en met name ook van jou. En dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het belangrijk wat mensen vinden van de muziek die ik maak. Nou, er is een hoop gebeurd de laatste tijd. Dus het is extra spannend. Een nieuw liedje. Ook een nieuw liedje bij een nieuw team. We zijn 4 weken verder en het gaat hartstikke goed.
0: Wauw. Maar dat is mooi dat alles dan op de juiste plek belandt.
1: Daar ben ik heel blij mee. En dat weet je natuurlijk van tevoren nooit. En het ligt altijd aan het liedje ook. Hè. Dus,
0: Hoe stel je zo'n team samen?
1: Dat weet ik niet. Het gaat op gevoel.
0: Oké.
1: Het gaat op gevoel. Ik heb op een gegeven moment... Ik draal even mee in de muziekbusiness. Ik maak heel veel liedjes voor andere mensen ook. Dat weet je nou onderhand wel. Je komt heel veel mensen tegen. En op een gegeven moment krijg je een gevoel met iemand. En dan ga je met elkaar in gesprek. En dan ga je gewoon samen zien waar het schip strandt. En ik moet zeggen, tot op heden ben ik daar ontzettend blij mee.
0: We hadden het net over echte ambacht buiten de uitzending.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik bij jou ook echt het mooie. Zo'n productie, dat tenminste, ik ben er nooit bij. Maar als in van hoe ik dat hoor van jou. Dat voelt echt als ambacht over wat jullie doen.
1: Dat is het ook wel, denk ik. Ik ben echt, ik duik heel graag in de productie. En ik duik heel graag in de instrumenten en in de beat. En in wat ik, ja, wat ik wil horen, dat wil ik dan ook op de plaats, zeg maar. Dus daar ga ik heel erg diep induiken samen met de producer. Producer John Deerne heeft deze track gemaakt. En die heeft goed geluisterd naar wat ik wilde, zeg maar. Dus dat is heel fijn.
0: Maar dat is ook nog wel best moeilijk om gewoon iemand te vinden waarmee je die wisselwerking hebt. Zeker als je als artiest in je hoofd zit van, hey, dit wil ik graag.
1: Nou ja, zeker. En ik heb natuurlijk ontzettend lang met Welen van der Heijden gewerkt.
0: Ja.
1: En ik heb nog heel veel liggen ook met hem, hoor. En dus zeg nooit dat ik dat niet meer ga doen, natuurlijk. Heel graag zelfs. Welen en ik die zijn 4 handen op 1 buik als het gaat om muziek.
0: Ja.
1: Maar ja, Welen heeft het dus natuurlijk druk. Ik heb zomaar dingen. Op een gegeven moment gaan de agendas wat moeilijker bij elkaar. De afstand was ook een dingetje, hè. Want Welen is destijds verhuisd naar Spanje. Dus ja, goed, ik ben zo nu en dan terechtgekomen. Vorig jaar bij Yuri Almoren met Is het een Droom. Begin van het jaar heb ik gewerkt met Billy Dans, Braze en Afro Bros. Met John Deerne. En toen dacht ik van, hey, dat is toch ook wel weer heel lekker. John Deerne heeft ooit met Pieter Verschoten Mag je de zon laten schijnen gemaakt. 11 jaar geleden al. En ik dacht, ik ga die stappen eens even wagen. Ik ga eens even koffie drinken bij hem. En nou ja, hij behoort nu ook tot het team Jeffrey Heesen.
0: Wow.
1: En het gaat ontzettend goed samen.
0: Geweldig. Ik vind het wel leuk. Je zegt het in de notendop net van dat liedje met Braze ook. Met Meisje.
1: Ja.
0: Daar werd jij voor gebeld. Je hebt het verhaal verteld. Van dat je eigenlijk gewoon door Braze gebeld werd. Van ja, we hebben jou nodig. Jij moet op die plaat.
1: Ja.
0: Maar het is best wel even nog gewoon een hele grote hit geworden.
1: Nou ja, ik zat naar de stream te kijken. Volgens mij, wat was het dan? Volgens mij heeft hij de 4 miljoen streams ook al,
0: ja.
1: Is hij ook al overheen. Ik zal eens even kijken. 4,1 miljoen en 87.000 streams.
0: Ja, dat is toch een goed telefoontje dan.
1: Zo. Inderdaad.
0: Hey, we gaan Loco even draaien. En ik zou het leuk vinden als jij even aankomt.
1: Nou, lieve mensen, luisteraars van Radio J&D. Ik ben ontzettend trots dat ik hier weer mag zijn. Maar dit is mijn nieuwe plaat.

0: Justin de Wild. Ik moet zeggen, ik draaide hem per ongeluk. Maar het heeft natuurlijk wel een bruggetje naar jou, Jeffrey,
1: nou,
0: dit liedje.
1: Sure.
0: Ja, want ik wil zeggen, afgelopen maanden heeft er ook al in het teken gestaan van dat liedje. En ik vroeg jou net al van, zing jij dat liedje zelf ook? Want ja, dit komt gewoon uit jouw hand.
1: Ja, zeker. Nou, ik moet zeggen, ik heb dat normaliter nooit gedaan. Een liedje die ik voor een ander geschreven heb om het zelf ook te zingen. Omdat, nou ja, ik heb 135 liedjes geschreven de afgelopen
0: tijd. Je hebt best wel wat keus, zeg maar.
1: Maar aan deze, daar kon ik niet aan ontkomen. Dus ik heb er een soort van gimmick van gemaakt. Ja, dat is mijn show. Dus ik vind het ook leuk. Ik ben er ook trots op. Ik heb 1 minuut 30 die ik dan inplan voor Cheerio in mijn set. En dan gewoon een hele andere orkestband omheen. Een hele andere intro. En het is heel anders. Mensen verwachten ook niet dat hij dan komt, zeg maar. Dus dat vind ik wel leuk. Ja. Ik vertel er een verhaaltje bij. Ja, dit is wel een liedje. Daar ben ik ontzettend trots op. En dat zal ik ook altijd blijven. En het is de Cheerio van Justin de Wild die daar zijn sporen mee heeft verdiend de afgelopen tijd. En ik als auteur vind het dan ook leuk om te zien op het podium wat er dan gebeurt in de zaal. En dus ik bij mij knal ik hem er ook tussendoor.
0: Heb je nog contact af en toe met Justin over, ja, nee, over de liedje, weet je wel?
1: Natuurlijk, ja, weet je, we zijn natuurlijk altijd hartstikke druk. En Justin ook, het is gekhuis. Het is echt hoogseizoen als het gaat om optredens. Ja, hij gaat super hard. Als ik gisteren ook weer dat filmpje zie bij de Rijnweek was. Hij komt het podium oplopen. Nou, als hij er over de mensen heen zou willen lopen, had hij dat gekund. Want iedereen had de handen in de lucht. En dat liedje blijft maar gaan. Dus ik ben daar ontzettend trots op. En dan hebben we af en toe eens een keer contact na een tijdje. Wel, hoe gaat het nu, weet je wel? Dus ja, superleuk toch?
0: Het is wel grappig, want het liedje is het een droom. Gemaakt, maar voor hem is het echt wel, hij leeft op dit moment.
1: Ja, het is
0: echt
1: een droom en het is waar. En het geldt eigenlijk ook voor mij. Voor mij was het een droom om ooit een keer nummer 1 te schrijven. Nou, dat is best wel gelukt.
0: Ik kan me voorstellen dat je iedere keer gewoon trots bent als je dat liedje ergens voorbij hoort komen.
1: Ontzettend trots. Ja. Je kan TikTok of weet ik het niet aanzetten.
0: Of je komt hem tegen.
1: Of een cabriolet die langs komt rijden met het liedje op. Daar ben ik heel trots op. Ja. Ja.
0: Hey, we gaan even vooruitblikken op. Een tijdje geleden hebben we het al gesproken hier. Hebben we zelfs nog tickets voor weggegeven. Een actieweek gedaan. Ja. Voor zondag de 13e van september. Dan geef jij een concert. Jeffrey Hezen in concert. Ja. Op een hele mooie plek, namelijk in Natuurtheater de Kerstzouwen.
1: Ja.
0: En dat wordt een heel mooi, mag ik wel zeggen, intiem concert. Waar gewoon echt de fans van jou, of de mensen die van jouw muziek houden, echt jou gaan beleven op een manier, zeg maar, zoals je nog nooit, denk ik, eerder gedaan hebt op die manier.
1: Ja, precies. Het is geen concert met dranghekken. En sterker nog, als je een goede sprong waagt, dan sta je met mij op mijn podium. Dus dan zou je hem zo aan kunnen raken. Nou, alle gekheid op stok. Ja, ik wilde dat al lang doen. Dat vertelde ik de vorige keer al. In een openluchttheater. Mensen kunnen gaan zitten. Er zijn 1250 zitplekken. Nou ja, ik heb 1500 kaartjes verkocht. Dus er zijn ook mensen die moeten gaan staan. Ik denk dat mensen het ook niet erg vinden. Heel dicht bij mij. Het wordt een heel bijzonder concert. Omdat ik de arrangementen van mijn muziek net even wat anders ga schrijven. En dan ga ik volgende maand aan beginnen. Of volgende week, sorry. De setlist wordt gefine-tuned. De arrangementen worden geschreven. Het wordt net allemaal wat zomerse. Dus net allemaal, omdat je buiten bent. Het wordt allemaal net even iets meer gemaakt voor de open lucht. Ja, dat wordt heel bijzonder. En ik heb er echt ontzettend veel zin in, omdat het gewoon, het is ook weer 2 jaar geleden dat ik met mijn band iets voor mijn fans heb gedaan en het blijft keer op keer weer een tractatie en ja, dat vult mijn hart en dat zet mijn hart ook weer open om gewoon weer nieuwe dingen te gaan maken, zeg maar. Dus ik, ja, laat maar komen die dag, joh.
0: Ja. Ik vind het wel mooi, want uiteindelijk, wij zeggen dat nu en alle mensen die nu luisteren, die denken van, oh, daar moet ik bij zijn. Maar dat is even een lastig dingetje.
1: Dat want het is gewoon, heen moeten klimmen.
0: Ja, precies.
1: Om te beveiligen, maar het is uitverkocht.
0: Het is helemaal uitverkocht,
1: het is helemaal kats uitverkocht. Ook dankzij jullie, ook al dankzij de
0: iedereen die eraan bijgedragen heeft. Ja, maar tuurlijk, dat is natuurlijk hartstikke mooi.
1: Daarvoor. Ja, daar ben ik heel trots op, dat het een maandje of 2, 3 van tevoren, dat we daar een strik omheen kunnen doen. Ik krijg wel ontzettend veel mensen van, oh, nu kan ik niet meer komen. Ik wilde er nog heen gaan. Ik heb mijn vakantie toch wel verzet. En nu kwam ik erachter dat het wel uitverkocht is. Het spijt me. Maar we zijn ook weer bezig met de vervolgstappen. We zijn bezig om een theatertour te bewerkstelligen. We zitten te denken aan Ahoy, Rotterdam zelfs.
0: Wow.
1: Het zijn allemaal datums die je moet plannen. En het moet allemaal met elkaar gaan. In muziekland gebeurt te veel. Er worden veel hits gescoord op het moment. Dus
0: absoluut,
1: ook veel zalen afgehuurd voor een concert. Ook volgend jaar. Dus houd het allemaal in de gaten. Er gaat vast weer.
0: Er gaat zeker iets gebeuren. Dat is één ding wat zeker is. Hey, Bailando.
1: Ja, dat heb ik ook gewoon een keer gemaakt, hè?
0: Dat is ook. Ja, dat zeg je gewoon even tussen neus en lippen door. In 2022.
1: Ja.
0: En dat liedje dat gaat nu gewoon de platina aantikken zelfs.
1: Nou ja, hij is over de 19.600.040 streams. Dus Nou, hij draait om en nabij toch wel 400.000 streams in een maandje. Iets meer zelfs nog. Dus ja, die is ook in de aantocht. Platina plaat, hé. Dat is wel... dat is dik, hoor.
0: Ik denk wel echt oprecht.
1: Heb je mijn actie toonbank liggen toch niet, of wel?
0: Nee. Ik zit niet... Nee.
1: Ik denk, Berk Music is hier naartoe gekomen. Dichter om de hoek en...
0: Dat zou wat zijn.
1: Ja,
0: nee, maar dit is wel volgens mij eentje de categorie... als jij naar een onbewoond eiland gaat... en je mag drie stukjes muziek van jezelf meenemen...
1: Ja, dan
0: zit deze erbij.
1: Ja, nee, ja, dat is zo'n mooi... Ik had vanochtend Quincy

0: Ja, we wilden geen sessie meer doen. We hadden allemaal gezin. We hadden een dag van tevoren in de kroeg gezeten. En dan maak je een liedje. Ik kom terug van het pasje plegen van het toilet. En ik zeg, alle woorden die je zei ben ik al lang vergeten. Want ik wil Bailando. De productie wordt opgenomen. Toen dacht ik van ja, leuk. Het klinkt allemaal perfect. Super tof. Productie, alles klopte. Het woordje Bailando, dat zinde me niet echt. Ik zeg, ja, weet je, zullen we die plaat gewoon aan Rolf Sanchez doen? Want dat woordje Bailando, ik kon er ook niks anders op verzinnen.
1: Nee.
0: Alle woorden die je zei, ben ik vergeten. Want
1: het past juist wel heel erg, ja, in het liedje. Ja.
0: Want ik wil, ja, wat wil je dan? Ja, Bailando, ik wil dansen. Ja, dansen ga ik dan niet zingen. Dat vond ik een beetje te cheapy-weepy. Nou, de mensen om me heen zeiden, ja, maar dit moet je niet in Rolf Sanchez doen. Dit kan je zelf. Nou, ik zeg, leuk liedje voor tussendoor. Ik had een lange plaat voor de zomer weer klaarstaan. Volgens mij was dat, je denkt alleen maar aan jezelf met, ja, met ja, Brees. Daar had ik, ja, eigenlijk ook al mijn zin op gezet. Een jaar later hing deze al met gouden plaat aan de muur. En dit is ook een, voor mij is dit een evergreen in mijn set op het podium. En mensen draaien de deur op slot als ik het niet zou zingen. Weet, ja, je wel? Dus daar ben ik heel, heel dankbaar voor en heel trots.
1: Ja, en het zit nog steeds ook bij iedere feest-dj gewoon in het gereedschapskistje, ja, weet je wel. Om gewoon ja, het eerste laadje om eruit te pakken. Want ja, dit komt gewoon overal nog steeds voorbij.
0: Niet normaal.
1: Hey, we gaan hem draaien uit de radio. Jeffrey Eze, liedje 2022. Dit is Bailando. Wow.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Goedemorgen!

0: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Dit is Radio JND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 1 uur.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan. De schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, is waarschijnlijk opgelicht bij aankopen van grond in Albanië. Volgens Reuters zouden eigendomsbewijzen die hij kocht van een zakenman zijn vervalst. Albanese en natuurorganisaties protesteren al maanden tegen Kushners plannen. Hij zou luxe resorts willen bouwen in beschermd natuurgebied. Moederbedrijf Meta, van onder meer Instagram, stopt na een paar dagen alweer met een nieuwe AI-functie om afbeeldingen te maken. Er was veel kritiek op, omdat er foto's van Instagram-gebruikers voor werden gebruikt. Maar die hadden er helemaal geen toestemming voor gegeven. Ze vinden het schending van hun privacy. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. In de finale rekenen ze in nog geen 50 minuten af met haar Franse rivale Gaston ter 6-1 en 6-0. De Groot, die er vorig jaar nog in de eerste ronde uitvloog in Parijs, heeft nu 24 Grand Slam titels op zak. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen gaat de zon schijnen. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het iets minder warm. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. En dat is over het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
10: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Ondernemers, opgelet.
13: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
14: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree. Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D. Van J&D.

0: J&D waar je bij bent. En bij ons in de studio nog steeds de one and only Jeffrey Heze. Yeah. Hoe voelt het voor jou, Jeffrey, om af te tellen richting zo'n septembermaand? Ik bedoel, zo'n concert komt steeds dichterbij. Je gaat volgende week druk aan de slag met repeteren, het ombouwen van heel jouw set naar dat concert, mag ik wel zeggen.
1: Ja, dat zijn eigenlijk gewoon een soort van vlindertjes in de buik. Hè?
0: Ja.
1: Dat je even zo'n kriebeltje krijgt over kunnen we gaan beginnen. Ik heb al een setlist staan en die ga ik volgende week fijntunen. En misschien komen er nog wat mooiere ideeën. Dag naar de rand moet de setlist echt gaan staan. Want dan ga ik met Jurrian Moren samen arrangementen schrijven. Dan gaan de arrangementen naar Mickey Visser. Die gaan met heel de band dat oefenen. En dan pas in september gaan wij repeteren. Dus dat is een weg die vind ik heel leuk om te maken. Gelukkig ga ik ook voor mijn vakantie, want ik heb de 20 juli heb ik vakantie. Voor mijn vakantie ga ik dus aan de setlist en arrangementen beginnen. En als ik terugkom van vakantie, dan gaan we met de rest beginnen. Dus ik hoef niet heel lang te wachten met de voorbereidingen. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Hoe is het dan dat je op een gegeven moment uiteindelijk zo'n band gaat ermee aan de slag? En dan hoor je voor het eerst die nummers gespeeld worden door een band. En ik kan me voorstellen, als artiest krijg je gewoon een big smile op je gezicht als je dat dan hoort.
1: Ja, ik zeg altijd, je krijgt wel meer als een big smile als je echt een muzikant bent. Als je bent op het spelen.
0: Ja.
1: Zo verwoord ik het altijd netjes. Maar ja, dat is fantastisch. Als je mensen gewoon je eigen muziek ziet spelen.
0: Ja.
1: Dat vind ik in de studio ook altijd leuk. De blazers, de dingen, de melodie blaast die je verzonnen hebt. Dat is het mooiste wat er is.
0: Zijn echt jouw nummers vooral vaak vol van live instrumenten wel?
1: Ja. Ik heb ook heel lang met een beat gewerkt. En dat vind ik ook heel leuk. Maar bijvoorbeeld de blazers en de baritonsax met name, die zijn sowieso echt.
0: Ja.
1: Gitaristen, saxofonisten. Strings. Ik heb het gelijk gehad allemaal. Hoor,
0: wat dat betreft, in jouw discografie heb je toch al wel verschillende liedjes gemaakt. En ook mijn qua stijl, zeg maar, gaat het alle kanten.
1: Ja, dat wel. Ik probeer er wel, elke verschillende stijl die ik heb gemaakt, probeer ik wel altijd terug te komen in hetgeen dat je wel hoort dat het een Jeffrey Heze plaat is.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik wel altijd mee bezig. Dat is ook niet altijd makkelijk, want je wil altijd wel iets van jezelf terug laten komen in elk liedje wat je maakt. Maar ik denk dat wel gelukt is door de jaren heen, denk ik.
0: En als we dan even in die glazen bol kijken van, kijk, muzikaal gezien, ik bedoel, volgens mij heb je nog zoveel op de plank liggen dat je bijna kunt kiezen wat je bewijst. Van, als je morgen iets moet uitbrengen, kun je het.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel, op een gegeven moment komt dat momentje dat je denkt van, ik moet iets gaan kiezen. En dan, het heeft natuurlijk allemaal te maken ook met het moment, met het gevoel, misschien met het weer. Ik bedoel, alles is op invloed op muziek, zeg ik altijd. Maar hoe ga je dat doen? Ik bedoel, als je zoveel hebt liggen.
1: Ja, op een gegeven moment, het is gewoon gevoel. Als je bij J&D bent, dan vraag je aan Koen, wat vind je van dit liedje? En dan zet je er een vinkje achter als hij het goed vindt. Ja. Zo heb ik nog wel wat mensen meer in mijn kring. Ja, het is gevoel en het is gewoon vooral goed kijken, wat speelt er in het land?
0: Ja.
1: Maar ik ben wel tegenwoordig van mening, als je kijkt ook naar nu, naar de tijd van nu, is dat je liedjes misschien niet te moeilijk moet maken. En ik heb dat heel veel wel gedaan in het verleden, omdat ik gewoon wilde het niet te makkelijk, ik wilde het niet te makkelijk maken, maar...
0: En je bent misschien ook wel een verhaal erin kwijt. Echt
1: een, ja,
0: echt
1: een, ja, verhaal, verhaal. Maar ik denk dat de tijd niet helemaal nu meer is dat je... Nou ja, als je praat over van de liefde is over met elkaar, dan is de liefde is gewoon voorbij. Ja. Zing in een liedje. Er zijn ook heel veel teksten geweest in het verleden van... Het kaartenhuis stortte in. En de scherven op de grond raapte ik op om het weer in elkaar te lijmen. Dat is misschien allemaal weer te veel gezegd.
0: Ja.
1: Ik denk dat je tegenwoordig gewoon de liefde is over. Jalalala.
0: Veel zeggen met weinig woorden.
1: Dat is wat mensen begrijpen. Ja. Weet je wel? En daar ben ik wel mee bezig op het moment. Het hoeft allemaal niet meer te moeilijk. Je weet dat je me loco maakt. Je ziet wel, ik zie wat je doet als je met me praat. Dat is toch gewoon hoe je het
0: moet door iedereen te onthouden.
1: Het toch zegt, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, je ziet het nu zelf met Cheerios, wat dat betreft ook gewoon
1: ook zo'n liedje,
0: iets heel simpel, maar ook de zon zien zakken in de zee.
1: Maar wel gegrepen nog steeds.
0: Ja, nou dat wel. Ja.
1: En daar hou ik wel van.
0: Maar dat is denk ik ook wel de uitdaging om toch wel dat erin te houden en dat zo kort mogelijk en compact te houden.
1: Zeker weten.
0: Hey, en als we muzikaal kijken naar, ik heb dat waarschijnlijk de vorige keer gevraagd van iedereen altijd, komt er misschien nog wel een keer een Jeffrey Heze en Brace plaatje?
1: Nou, zeg nooit. We hebben hem nog niet in de penning zitten. We hebben heel veel demos nog wel liggen. We hebben wel hier en daar wat demos nog liggen. Ook nog met andere mensen erbij op. Brace heeft nu ook weer zelf een track uit met wat leuke mensen in de samenwerking. En ja, ik kom zelf dit jaar ook nog met een leuke samenwerking. Is een hele goede vriend van me al jarenlang. Die ook hetzelfde circuit wandelt als wat ik al jaren doe. Brace spreek ik elke week. We zien elkaar elke week bij de optredens. Maar we hebben nog niet zoiets liggen van...
0: Hey, dit is hem.
1: Dit is hem. Maar het kan zomaar zijn als wij bij elkaar zijn dat er weer iets groeit. En dat we...
0: Ja.
1: Oh ja, het is 1 uur. 1 uur in de nacht. Nou ja, zullen we gewoon zorgen dat we 2 uur in de studio zijn? Dan gaan we het opnemen en dan hebben we weer een ideetje. En dan gaat het vast wel weer voorbij, joh.
0: Dat zie ik
1: we gaan in ieder geval nooit meer... We kunnen niet meer zonder elkaar. Dat hebben we wel bewezen.
0: Ja, jullie zijn ook echt... Jullie zijn zo'n boemerang bij elkaar. Jullie komen altijd bij elkaar terug. Ja.
1: Dat is wel zo.
0: Ja, geweldig, man. Hey, we gaan even toch door de tijd in. Want ja, ik heb je even door de computer heen gebladerd. Maar 2024, weet jij zo uit je hoofd welk liedje jij in 2024 hebt uitgebracht? Misschien wel meerdere zelfs. Ja, want jij hebt er in totaal... Heb jij er 3 uitgebracht in 2024.
1: 2024. Mag ik eventjes... is dat lepeltje geweest?
0: Is er eentje van, ja.
1: Blijft ik even open? Was dat ook? Ja. Stand By Me? Is dat dit jaar? Dat jaar?
0: Nee, Stand By Me was 2023.
1: Jezus, we gaan toch
0: maar wel Dief in de Nacht ook, met Mark Pieters.
1: Ja, ik was nog niet klaar met het luisteren, maar Dief in de Nacht, ja, inderdaad. Ja, ja. Goede plaats vind ik
0: dat weet je zo gewoon uit je hoofd, joh. Vind ik. Hey, ik wilde even blijven even opendraaien, want ik vind dat zeker ook de country, zeg maar. En dit heeft een beetje een klein country randje toch wel.
1: Ja.
0: Ook de clip trouwens.
1: Ja.
0: Het heeft wat weg van Beyoncé, Texas Hold'em.
1: Dat was helemaal de bedoeling. Ik moet wel zeggen, het is... vreemde eend in de bijt, als je kijkt naar mijn setlist.
0: Ja.
1: Het is een heel apart liedje. Ik ben er wel heel blij mee. En ik vind het ook een supergoed liedje. Ik heb het in Spanje opgenomen bij Welon. En ik vind het leuk dat jij daarover bekend eigenlijk.
0: Nou ja, ik weet ook gewoon dat jij toen bezig was met die videoclip. En volgens mij was het in Slagharen of zo.
1: Ja, dat is wel een van de dikste videoclips die ik gemaakt heb in mijn leven.
0: Dat is gewoon echt een speelfilm bijna.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, heel dat idee, heel dat plaatje moeten we even terughalen. Gaan we hier op het scherm even naar kijken.
1: Leuk,
0: met z'n tweeën. En die single gaan we even draaien. Blijf er even open. Jeffrey Hezen bij JND.

0: Marco Borsato, Dochters draaiden we bij JND. Bijna 1:30. En bij ons in de studio nog steeds Jeffrey Hezen. En we hebben het over allerlei hele gezellige dingen. Onder andere net gehad over jouw concert. Daar tel jij met man en macht naar af. Want ja, vorige week ga jij druk bezig met de voorbereidingen.
1: Zeker.
0: Tussendoor nog even op vakantie. Even opladen.
1: Ja.
0: Even lekker opladen gewoon.
1: Even lekker opladen. Even lekker even niks gewoon.
0: En over opladen gesproken, dat ga jij zo meteen ook even lekker doen. Want vanavond moet jij weer heel het land door, mag ik wel zeggen.
1: Ja, wij gaan even lekker naar Dronten. En van Dronten gaan we 2 uur weer naar Bergijk.
0: Ja.
1: En dan gaat Sjefke naar huis.
0: Hij gaat Sjefke mooi naar huis, ja. Ja, mooi is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar dan heb je weer een mooi weekend beleefd sowieso.
1: Ja, ik leef voor dit vak. Dus elk weekend is het weer een verrassing waar je terechtkomt. En gelukkig is het voor 99,9% altijd leuk.
0: Ja.
1: Dus ik vind het heel fijn. Maar ik vind het ook altijd wel weer fijn om thuis te zijn.
0: Heerlijk.
1: Even op te laden.
0: Ja, gewoon even een vertrouwde plek. Hey, we weten gewoon, Jeffrey, dat we over een tijd hier samen zitten... dat het weer nieuwe muziek is.
1: Ja.
0: Er ligt veel klaar.
1: Zeker.
0: En jij gaat de juiste keuze maken. En bij het juiste gevoel komt er weer iets nieuws. En laten we zeker ook hier op de radio nog aandacht besteden aan jouw concert. Want dat gaat in september plaatsvinden. Het is helemaal uitverkocht helaas, maar...
1: Helemaal uitverkocht. Ik heb wel iets anders leuks.
0: Oh ja.
1: Ik heb voor mij, het wordt warm, hè?
0: Ja, het wordt warm.
1: De komende tijd.
0: Ja.
1: Jeffrey Hezen Loco Waaier. Dat is de enige echte. Kijk, ik heb er eentje meegenomen. Daar zijn de letters niet meer heel goed van te zien. Maar dat hoort erbij.
0: Er staat Loco op, ja.
1: Ja, en ik heb hier eentje. Daar zijn de letters beter op, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Maar het gaat ook om dit, zeg maar. Je kan ermee wapperen. Nou ja, ze vechten er bijna bij. Dat is serieus. Ik zie gewoon mensen bijna op de vuist voor zo'n Loco Waaier bij een optreden. En toen dacht ik, nou, als het zo populair is, dan moet ik er even 2 meenemen naar JND. Dus doe ermee wat je wil, kom.
0: Ja, ik ga. Nou, dat gaan we doen. We gaan komen, denk ik, in de ochtendshow gaan wij gewoon die waaiers weggeven.
1: Leuk.
0: Ja, gaan wij doen. Dus hartstikke bedankt. En dat kan iedereen wel gebruiken met de hittegolf.
1: Ja, het wordt goed weer allemaal.
0: Daarom. Hey, mag ik jou onwijs veel succes wensen? Ja, en vooral ook echt heel veel plezier. Want bedoel, dit wordt gewoon genieten. En zeker ook met de voorbereiding van je concert en alles wat te komen gaat.
1: We gaan er tegenaan. Dankjewel weer.
0: Dankjewel, jongen. En we gaan Loco nog een keer draaien.
1: Hey.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja. Yes.
0: Loco, dit is Jeff.

0: is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamingo.
0: Ik dans met jou de flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Holy moly!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elk

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
6: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
5: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
7: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
8: Ook bij je thuis.
9: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Radio JND presenteert
2: de Radio JND Zomertour.
1: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
2: De Radio JND Zomertour.
1: 16 augustus.
2: Pleinfeest Moergestel.
1: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

0: Ondertussen op Sportpark naast een Best in Best. Dat is hemelsbreed, denk ik. Wat zal het zijn? Een meter of 600 verderop. Daar wordt het J&D-toernooi gehouden en gespeeld. Er wordt gevoetbald, maar er is ook een berg gezelligheid en een berg aan artiesten. Onder andere mijn collega Mike Sanders is daar. Mike, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Koen.
0: Hoe is het daar, jongen? Neem ons even mee in de sfeer daar.
1: Nou, ik moet zeggen, jongens, de zon schijnt zo lekker. We hebben topartiesten staan hier vandaag bij Sportpark Naast de Best. Er wordt al behoorlijk wat gedronken, moet ik zeggen. En ja, er wordt ook nog gevoetbald.
0: Wauw, dus eigenlijk gewoon een complete dag met spel en alles erbij.
1: Ja, alles erop en eraan. Ik moet ook zeggen, ik zie hier al de ene naar de andere topartiest hier langskomen. En ik heb hier ook een topartiest naast me staan.
0: Nou, wel.
1: Roy van Nuland, goeiedag.
2: Goeiedag, we zijn er.
1: Ik moest hele goede vragen gaan stellen.
3: Ja, dat zal ik doen.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, bij mij is het goed. We hebben het lekker druk. We mogen niet klagen. Dus, en leuk om er te zijn natuurlijk. Ja.
1: Oké, nou ja, je mag zo dadelijk weer even acte présence gaan geven hier. Je ziet wel wat voor gekke bende het is. Zie je dit vaker zo op dit tijdstip?
2: Op de zaterdagmiddag rond dit tijdstip maak je niet zo heel vaak mee, nee. Dus we zijn in ieder geval in Brabant, dat is zeker.
1: Nou ja, 100% Brabant, altijd gezellig. In ieder geval, heb je nog wat leuks voor ons in de pijpleiding?
2: Ik weet niet tot in hoeverre dat ik hier eigenlijk al over uit mag wijden. Maar het duurt niet lang meer voordat er nieuwe muziek komt.
1: Ja, bij J&D mag je altijd iets verder uitbreiden als dat je nou doet, hè?
2: Tweede week augustus.
1: Kijk, we hebben een scoop te pakken hier. Je bent een vriend van Radio J&D. En dat laat je nu ook weer zien dat je hier vandaag weer bent. En daar willen we je ook hartelijk voor bedanken. Maar heb je zelf iets met voetbal?
2: Nou, ik heb vroeger altijd gevoetbald. En ik was rechtshalf, maar dat ging me niet zo heel goed af. Want ik had de bal en ik verloor hem. Maar dat is meer, ik kwam uit een dorp, dus ik kon niet anders. Maar zodra ik de kans kreeg, ben ik gestopt. Maar ik vind het wel leuk om te kijken.
1: Je bent beter in de derde helft.
2: Ja, 100%. Ja, zeker. Ja.
1: Nou, Roy, ik wil jou in ieder geval hartelijk bedanken. En we gaan zo dadelijk even kijken hoe goed jij bent in die derde helft. Goed?
2: Doen we, afgesproken.
1: Helemaal goed. Radio J&D voetbaltoernooi. Ik zou zeggen, we gaan terug naar de studio.
0: Hey Mike, dankjewel jongen. En even een vraag van, want de afgelopen uur, volgens mijn planning heeft daar hebben de influencers gedraaid. Ook de J&D klompendans is daar ook een paar keer vandaag gedraaid. Hoe was dat?
1: Nou, ik moet wel zeggen, die klompendans, dat is wel weer een succes hier hoor. Want ja, ze lopen nog net niet te schreeuwen om die klompen. De petjes en de zonnebrillen, die worden hier ook weer weggegeven aan alle kanten.
0: Mooi.
1: Ze doen alles voor die zonnebril en die mooie pet.
0: Wauw, fantastisch. Hey, en dadelijk om 3:00 is het zover. Dan hebben wij Rutger van Barneveld achter de Toys of Noise.
1: Dan hebben we hier wederom het fenomeen van het moment hebben we dan hier staan. Onze eigen Rutger van Barneveld met onze zwoele zomernacht. Hij staat hier gewoon klaar met een heerlijk colaatje. Hij staat lekker in het zonnetje.
0: Heerlijk man. Nou, graag genieten daar. Wij komen dadelijk zeker even bij jou terug. En anders bij Bart of Peter vanmiddag. Ik zou zeggen, Roy van Nuland, heel veel succes zometeen. En we gaan het hier blijven volgen vanuit de studio.
1: Ik zou zeggen, tot zo.
0: Dankjewel Mike, tot dadelijk. Yo. Het is jou, jij.

0: in het weekend van J&D. Heel deze dag ook nog tickets te winnen voor de megakermis in Uden. Het enige wat je hoeft te doen is het woordje megakermis te appen. Of het woordje kermis naar de J&D-studio. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat wij jou terugbellen. En dan ben jij tickets voor de megakermis in Uden. Ik heb nog de plicht om een nummer te gaan bellen. En dat ga ik nu doen. Bart kijkt mij hier al zo aan van wat gaat er nu gebeuren. Maar dat is zeker het geval. We gaan even iets weggeven. We gaan ergens in het land de telefoon laten rinkelen. Waar komen we uit? Altijd spannend.
1: Hallo, mijn Nancy.
0: Nancy, met Koen spreek je van Radio J&D. Goedemiddag.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, je bent live op de radio, moet ik er even bij zeggen.
1: Oh, en dan?
0: Ja, nou, jij, ik bel jou niet zonder reden natuurlijk, hè. Want jij hebt ons geappt voor de megakermis in Uden. Want daar wil jij graag bij zijn, heb ik begrepen.
1: Nou, dat lijkt me echt fantastisch.
0: Ja, nou, en daar heb ik voor je geregeld. Tenminste, J&D heeft dat voor je geregeld. En jij krijgt dus van ons VIP-kaarten voor de kermis in Uden.
1: Hey, hartstikke leuk.
0: Ja, en wij gaan jou daarmee een fantastisch dagje op de kermis daar wensen. Kom je zo een beetje uit de buurt van Uden of moet je een stukje rijden?
1: Ja, vanaf Eindhoven, maar dat is goed te doen.
0: Dat is goed te doen. Dat is goed. Dat is gewoon een mooie dagje weg, dus.
1: Zeker. Nou, hey, hartstikke leuk.
0: Ik vraag jou om je naam, adres, e-mailadres even door te appen na ons op hetzelfde nummer waar je het woordje kermis heen geappt hebt. En dan zorgen wij dat die kaart jouw kant op komt. En dan wens ik jou een heel mooi weekend. Ga je nog wat leuks doen?
1: Nou, lekker aan de tuin hangen met mijn zwembadje.
0: Heerlijk. Even een klein beetje de verkoeling opzoeken.
1: Zeker, precies.
0: Belangrijk met het weer. Ik zou zeggen, Nancy, geniet er lekker van. En ik wens je een mooi weekend. En dan was het een hele fijne dag op de kermis in Uden.
1: Dankjewel, hè.
0: Oké, okay, doei.
1: Doei.
0: Hoi, hoi. Nancy, die wint een VIP-kaart voor de kermis in Uden. De megakermis. Dus wil je ook nog winnen, zo'n probleem met Bart Smits. Meer kans, dan heb je dus gewoon het woordje kermis.

0: Het is hier gezelligheid in de J&D Studio. De J&D Zaterdag met onderweg zometeen meer vanuit de Sportpark naast de Best, waar het J&D-toernooi vandaag gespeeld wordt. We hadden eigenlijk Bart best wel met het team, zeg maar, een soort van voetbalteam kunnen samenstellen trouwens. Even wachten. Voor je zegt. Dames en heren, bij mij in de studio, Bart Smit!
1: Ja,
0: even een goede introductie, hè. Maar hadden we best kunnen doen. Kun jij een beetje voetballen?
1: Dat hadden we misschien kunnen doen, maar ik geloof nooit dat we na de tweede wedstrijd nog door hadden gekund.
0: Want?
1: Nou, ja, ik weet niet of je mij wel eens hebt zien voetballen.
0: Nee, eigenlijk nooit. Daarom vraag ik het ook.
1: Nee, dat zul je ook nooit gaan zien.
0: Is er niet iets wat bespreekbaar is voor volgend jaar?
1: Alles is bespreekbaar, maar of het een succes gaat worden, dat is wordt wel gezellig. Dat
0: ik
1: wel.
0: Zou het wel op de proef willen stellen eigenlijk.
1: En zullen we dat gewoon doen, volgend jaar?
0: Volgend jaar, ja.
1: We maken gewoon een J&D.
0: Er is een sterrenteam, maar dan wordt het nu ook een echte J&D DJ-team.
1: Nee, ik wil zeggen, het wordt geen sterrenteam.
0: Nee, het wordt een DJ-team, want ja, als we sterren dan, dat zijn we niet, denk ik.
1: Wij gaan voor de troostprijs.
0: Precies, ja. Voor één frikandel. Hey, jij hebt een waarheidje van Jeffrey Hazel even vastgepakt. Het is hier qua temperatuur wel redelijk te harde.
1: Hij doet het goed.
0: Ja, fijn hè?
1: Ja.
0: Dat is fijn.
1: En de plaat ook, begreep ik.

0: En de plaat ook, ja. Hey, zo meteen ben jij er. Onder andere spreek je dadelijk vanaf Sportpark Naast de Best Wendy van Hout. Want die treedt daar nu op. Ja, gezellig.
1: Kijk, leuk.
0: Dus die komt in jou in de show nog even vertellen over haar muzikale carrière. En jij gaat nog een paar keer overschakelen. En natuurlijk de weekendkeuze.
1: En de weekendkeuze. En volgens mij mag ik ook nog een prijs weggeven, toch?
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, hè? Ja.
0: Tickets voor VIP-kaarten voor de kermis. Nu de megakermis,
1: kijk,
0: ja.
1: Kijk, leuk.
0: Dus ook
1: leuk.
0: Die zijn we jou te winnen. Dus ik zou zeggen, wil je daarheen? Dan moet je het woordje kermis appen naar de JND-studio.
1: Ja, zo is dat. Nou, niks meer aan toe te voegen, Koen. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Ben je er klaar voor dan?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Mooi. Zo meteen na twee is hij hier, Bart Smit. En dit is nog de Radio JND Successchijf. Ik wens je een heel mooi, machtig, mooi weekend.
2: De Radio JND Successchijf.
3: De Radio JND
2: Successchijf. Gisby. Vandaag is van ons.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Yo, mensen. Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons... is

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
3: Van Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
4: Bedrijfskleding.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je Prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Tegel eruit.

uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Ronald Remmelswaan.
2: Het Rode Kruis vindt het gênant dat Nederland er niet in slaagt om asielzoekers veilig te helpen in Ter Apel. Maar de regering moet dit oplossen, niet wij, zeggen ze. De hulporganisatie besloot gisteren om voorlopig te stoppen met hulp geven aan asielzoekers. Ze vinden dat hun medewerkers in Ter Apel niet meer veilig zijn na steekincidenten. Als het WK voetbal volgend weekend is afgelopen, moet de grasmat in het stadion waar de finale is in New Jersey weer plaatsmaken voor kunstgras. Maar voetbalbond FIFA weet er wat op. Het veld wordt in heel kleine stukjes verdeeld en fans kunnen die kopen. Voor één zo'n stukje ben je een kleine €400 kwijt. Rusland en Oekraïne claimen weer verschillende aanvallen over en weer. Zo zegt Moskou dat het vannacht met raketten centra rond Kiev heeft geraakt, waar onder meer drones worden gemaakt. Oekraïne zegt op zijn beurt in de zee van Azov ruim 20 schepen te hebben bestookt om de aanvoer van brandstof voor Russische troepen in Oekraïne te belemmeren. En rolstoeltennister Diede de Groot is er niet in geslaagd een 25e Grand Slam-titel te veroveren. In de finale van Wimbledon verloor ze met 2 keer 6-0 van haar Japanse tegenstandster. Ik kreeg gewoon geen schijn van kans, zei ze na afloop. Vorige maand won de Groot nog voor de 6e keer Roland Garros. Dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het wordt 27 tot 32 graden. Op de stranden is het door de wind iets minder warm. Vanavond ook nog een tijd zonnig. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Ja, dankjewel voor verkoeling dus richting het strand. Dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB. En dit zijn de bijzonderheden. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp 4 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en Leende nog eens 8 minuten. Dan de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Daar verlies je 4 minuten. En de laatste, dat is de A59 Den Bosch richting Oss tussen knooppunt Hintham en Nuland. Over 6 kilometer doe je er 12 minuten langer over. Dan controles, er is er eentje gezien. A12 even voeten van het gas. Duitse grens richting Utrecht bij 134.1.
4: Dan, de nieuwste hit van Gero.
5: Tweedehands auto.
4: Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
4: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweedehands.
4: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1

Albert Heijn. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

0: toch met liegen. Ja, en zometeen dan schakelen we over.
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smit.
0: Naar Sportpark Naastenbest, want daar is als het goed is Mike Sanders. Mike, goedemiddag.
3: Een hele goede middag vanuit het zonnige Beste hier. We zijn er weer.
0: Hey, hallo. Ja, je bent hier ook luid en duidelijk. Je staat daar niet alleen, want Wendy van Hout die staat bij jou.
3: Nou ja, wat ziet ze er weer prachtig uit. Onze Wendy van Hout, ze heeft net hier opgetreden. Wendy, hoe heb je het zelf gevonden?
4: Ja, super gezellig. De sfeer zit er lekker in. En het zonnetje schijnt. Nou, wat wil je niet meer?
3: Ja, het is dat het radio is, maar wat zie je er prachtig uit vandaag. Je hebt de spiegels meegenomen. Ja,
4: ik heb spiegeltjes mee. Dan kan ik naar mezelf kijken de hele dag.
3: Nou, dat snap ik, want je ziet er ook prachtig uit. Maar eventjes, heb je zelf iets met voetbal eigenlijk?
4: Ja, dat is met het paplepel eigenlijk wel ingebracht hoor, dat voetbal bij ons thuis. Dus ja, dat blijft toch altijd een soort van guilty pleasure. Als ze dan spelen, ben ik altijd wel fanatiek. Ja.
3: Oké, nou hartstikke leuk. Maar er valt wel iets op. We missen iemand hier.
4: Ja, we missen onze Peter. Die is er vandaag niet bij. Nee, die moest oppassen.
3: Die moest oppassen? Ja, op de hondjes hoorde ik.
4: Ja, op de puppies. Het is warm vandaag en de puppies die gooien elke keer de waterbakken om. Dus ja, daar willen we bij blijven.
3: Nou ja, dan heb je toch wel een lieve vent dat hij toch wel gewoon lekker bij de hondjes blijft. Maar eventjes de vraag, heb je nog wat leuks voor ons? Heb je nog een leuk nieuwtje, een leuke scoop?
4: Een leuke scoop? Ja, ik heel snel. Massa's Kassa gaat door.
3: Massa's Kassa gaat door?
4: Nee. Mag ik helemaal niet zeggen? Nee, ik heb verder geen scoop.
3: Gewoon niet?
4: Nee, ja. Misschien wel, misschien niet.
3: Nou, nee, maar als we dan toch wel krijgen, krijgt Radio J&D toch wel de eerste, toch?
4: Ja, dan krijg je, ja, sowieso. Maar ik mag er nog niet over praten. Maar in de wandelgangen hoor ik het wel al een beetje, dat de serie weer doorgaat.
3: Nou, wij kijken er in ieder geval heel erg naar uit. Wendy, blijf je hier nog even hangen of wat is het plan vandaag?
4: Nou, het plan is om nog even te blijven hangen, want ik vind het te gezellig hier. Maar daarna druip ik wel weer af en dan ga ik verder rondjes verzorgen.
3: Nee, snap ik. Helemaal goed. Wendy, mag ik je in ieder geval heel hartelijk danken voor je komst hier vandaag. Je bent natuurlijk een vriendin van Radio J&D en ik hoop ook dat je dat altijd zal blijven.
4: Ja, tuurlijk. Altijd. Ik ben altijd blij om hier te mogen komen.
3: Oké, helemaal goed. We gaan weer terug naar de studio.
0: Ja, dankjewel Mike. Een en al gezelligheid daar en ik spreek je waarschijnlijk zo meteen nog.
3: Tot later.
0: Tot later Mike. Ja, het weekend van J&D, het gaat allemaal gewoon door. Straks nog een nieuwe weekendkeuze. Ook mag ik nog VIP-kaarten weggeven voor de mega kermis in Uden. Wil je er nou bij zijn, app dan kermis naar de J&D-studio. Hoe zeg je dat? Dan kwalificeer je jezelf in ieder geval. En ja, wie weet, kiest de computer jou uit, mag ik je terugbellen en... Ja, krijg jij dus die VIP-kaarten voor de mega kermis in Uden. Straks nog Gerard Joling op de radio, ook Frank Vergooijen komt eraan. Ja, we hadden het natuurlijk net over Wendy van Hout. Ze heeft opgetreden op Sportpark Naastenbest tijdens het J&D-toernooi. En je hoort ze nu op J&D.

0: altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
2: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden. Met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Home is where the heart is.
12: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
11: Rijkers Haarden.
12: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
13: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
14: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
15: En nooit te veel betalen.
14: Gassen bij de vleuten halen?
15: 25.000 vierkante meter.
14: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
15: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
16: Bestel nu ook eenvoudig online.
17: Attention!
18: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: alles en hou de hele avond voor me vrij. Ja, dan is het tijd om iemand blij te gaan maken.
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smit.
0: Heb jij namelijk het woordje kermis geappt naar de J&D-studio... dan kan het zomaar zijn dat de computer jou heeft geselecteerd... en dat je zometeen door mij wordt teruggebeld. En als dat gebeurt, dan heb je gewoon de VIP-tickets... voor de megakermis in Uden te pakken. Ja, er is een nummer geselecteerd en de telefoon gaat inmiddels over... Ik ben benieuwd wie dat we zo meteen aan de lijn gaan krijgen.
3: Hallo met Sjoerd.
0: Sjoerd, hallo. Je bent live in de uitzending. Je spreekt met Bart van Radio J&D.
3: Goedemiddag.
0: Hey Sjoerd, goedemiddag. Wat ben jij aan het doen op dit moment?
3: Ik ben op een moment gezellig spelletje aan het spelen met mijn gezinnetje.
0: Kijk, dat is gezellig. Gewoon eventjes gewoon binnen of buiten?
3: Binnen. Het is momenteel... Omdat ik denk van, buiten is mij iets te warm nu in het zonnetje.
0: Ja, gewoon een klein beetje de verkoeling opzoeken. Heel verstandig.
3: Ja.
0: Ja, hey, ik bel jou niet zomaar, want je hebt namelijk het woordje kermis geappt naar de J&D-studio.
3: Dat klopt.
0: Heb je dat vaak moeten doen, of?
3: Ik heb het eenmalig gedaan.
0: Eén keer? Nou goed, oké, voor de mensen die denken... ja, ik moet echt een paar honderd keer dat woordje gaan sturen... voordat ik word geselecteerd. Sjoerd zegt, jij hebt één keertje geappt... en je bent al meteen geselecteerd. Dus nou, dat is goed nieuws. Want ik mag jou namelijk feliciteren. Jij hebt namelijk een VIP-kaart gewonnen voor de Mega Kermis in Uden.
3: Super, dankjewel.
0: Alsjeblieft, ik wens je alvast heel veel plezier ermee. Ben je een beetje een waaghals ook?
3: Ik ben best wel een waaghals, ja.
0: Ah, kijk, nou, dan is het aan jou zeker goed besteed. Als je eventjes jouw naam, adres en e-mailadres even naar de J&D-studio wil appen... dan hebben we al jouw gegevens en dan gaat het helemaal goed komen. Zorgen dat die kaarten jouw kant op komen.
3: Helemaal super, dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Ik wens je alvast veel plezier op de megakermis in Uden. En succes met de spelletjes vanmiddag.
3: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
3: Oké, hoi.
0: Nou, je hoort het. Sjoerd die wint zomaar eventjes VIP-kaarten. En dat kan jou ook overkomen. Want zometeen mag Peter ook nog een keer VIP-kaarten weg gaan geven... voor de megakermis in Uden. Wat moet je daarvoor doen? Nou, gewoon even het woordje kermis appen naar 085-760-9936. Je hebt het gehoord, je hoeft dat echt niet 100 keer te doen. Eén keertje kan al genoeg zijn. Sjoerd die viel zomaar in de prijzen. Goed, op de radio straks nog Django Wagner, Milena. Ook zit er een nieuwe weekendkeuze aan te komen. Eerst is hier Robert van Hemert.

0: Milena. Ja, het loopt vandaag allemaal een klein beetje anders. Maar goed, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. We gaan namelijk eerst de weekendkeuze doen.
1: De JND Weekendkeuze.
0: Inderdaad, vandaag dus een nieuwe weekendkeuze. En dat wil zeggen dat je vandaag lekker lang de tijd hebt om erover na te gaan denken. Dus hij mag wel een beetje moeilijker zijn. Want je krijgt, toch zeker 20 minuten. Vandaag staat op het podium van de weekendkeuze, dat had ik nog niet aan je verteld. Nelis Leeman, twee liedjes van deze man, die staan lijnrecht tegenover elkaar. En het is aan jou de taak om de keuze te gaan maken. Ben je er klaar voor? Let goed op, want dit zijn de liedjes.
1: Keuze A.
0: En dat is zijn allernieuwste. Nelis Leeman, ze mogen alles van me krijgen. En als je denkt, van nou, dat is een leuk liedje, die wil ik nog wel een keertje horen. Dan moet je me een appje sturen en dan hoeft alles.

0: Maar ja, wat staat er tegenover? Wat is de concurrentie?
1: Keuze B.
0: Dat is natuurlijk ook Nelis Leeman. En ja, ik mag wel zeggen dat dit in 2021 wel een zomerrit was. Bijlaag, bijlaag. En dat is keuze B in de weekendkeuze. De B dus van bijlaag, bijlaag.

Hij is lastig vandaag, de weekendkeuze. Met op het podium Nelis Leeman. Op keuze A, ze mogen alles van me krijgen. En op keuze B, bailag, bailag. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan zometeen op de radio. Zometeen hoor je ook het interview met Frans Joosting op de radio. Ze staan nog net op het podium, dus we moeten nog heel eventjes geduld hebben. Ondertussen BZN.

0: Wesley Bronckhorst en Hobbelen.
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smits.
0: Inderdaad, het is weekend. Het is het weekend waarin het J&D-toernooi plaatsvindt. En als het goed is, heb ik contact met Mike Sanders.
3: Ja, dat heb je zeker. Het is hier echt geweldige sfeer hier, hoor.
0: Ja, ik kom zo meteen ook aan die kant nog even een biertje drinken. Dat is bij deze beloofd.
3: Gezellig.
0: Ja, zeker. Wie staat er bij jou?
3: Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat ik nu zoveel jaar later dat ik naast hem hier mag staan. Dat is een van mijn eigen muzikale vrienden uit mijn eigen stad. Ooit samen ergens begonnen, gewoon op een biljarttafel. Ik heb hier Frans Joosting naast me. Goedendag, Frans.
4: Goedemiddag, beste luisteraars en Mike.

0: Hey, je staat hier bij het JND voetbaltoernooi, altijd gezellig. En wat heb je er zelf van gevonden?
1: Ja, altijd, ik ben hier al twee keer geweest natuurlijk. En het is altijd amicaal, gezellige mensen. Ik hou van Brabant natuurlijk. En het bier smaakt altijd goed hier bij Jan. Hè? Altijd goed geregeld allemaal.
0: Zeker waar. Luister, je bent gewoon een vriend van Radio JND. We zijn blij dat we je hierbij hebben. En je bent natuurlijk ook al best wel wat jaartjes bezig inmiddels. Hè? Ik kan me nog herinneren dat je de eerste paar keer stond je met trillende benen op het podium. Tegenwoordig ben je echt een professional geworden. Maar ik moet wel even zeggen, hè, je hebt nu iemand die je eigenlijk een beetje overstijgt hier vandaag.
1: Ja, dat was mijn eigen zoon natuurlijk, Carl Junior. En ja, ik sta tegenwoordig in zijn voorprogramma.
0: Ja. Ik heb hem hier ook naast me staan. Onze eigen Frans Joostink Junior. Hoe is het met jou?
2: Goed met jou?
0: Ja, hartstikke goed. Jij bent de eerste die hier de hele toko compleet heeft afgebroken.
2: Ja, dat vind ik superleuk.
0: En eventjes, hè, want hoe oud ben je?
2: Ik ben nu 13.
0: 13 jaar oud. En nu al plaatjes maken samen met papa en op het podium staan. Hoe komt dat zo?
2: Nou, ik ben eigenlijk in de muziekfamilie opgegroeid. En daarom, ja, daarom ben ik net als papa.
0: En je bent dan wel een van de familie van de grootste piraten van Nederland van vroeger, hè? Van de Bellamietjes, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, en nu bij Radio JND voetbaltoernooi. Doe je zelf ook nog een beetje voetballen?
2: Nee, dat kan je wel zien aan mij, hè?
0: Nou ja, bij radio zien we dat niet zo goed. Maar we zeggen gewoon dat je lekker slank bent, toch?
2: Ja, is goed.
0: Helemaal goed. Frans en Frans Junior, hebben jullie samen allebei nog wel iets leuks in de pijpleiding zitten?
1: Nou, eigenlijk is het bedoeling dat wij met Leo staat ook bij natuurlijk, onze oudste zoon. Die doet altijd het geluid en die kan ook best goed zingen. Dus eigenlijk de bedoeling is de volgende plaat een trio voor mee te doen. Dus trio Joostink komt eraan.
0: Nou jongens, we hebben hier wederom een scoop. We krijgen dus waarschijnlijk gewoon trio Joostink hier. Dus niet alleen maar Frans Joostink en Frans Joostink Junior. Maar dan komt de middelste komt er ook nog een keertje bij. Ja, de oudste eigenlijk, hè? Maar ja, de middelste als we naar leeftijd kijken. Hoe kom jij er dan zo bij, Leon?
3: Ja, gewoon zomaar. We hadden het samen besproken. En ja, ik deed af en toe een keer oefenen. En ja, toen...
0: Hij is echt een muzikaal familie. Ja, toevallig ken ik Leon een beetje en die is absoluut wel muzikaal. Maar eventjes een hele andere vraag. Hè. Hebben jullie eigenlijk iets met voetbal?
1: Ja, ik heb wat met voetballen, ja.
0: En, maar waarom doe je dan zelf niet mee?
1: Omdat ik een beetje overgewicht heb.
0: Dat is juist een goede reden om mee te gaan voetballen. Maar jongens, ik wil jullie heel hartelijk bedanken dat jullie hier vandaag bij zijn geweest. Wij van Radio JND zijn ook heel blij dat jullie hierbij zijn. En ik ben blij dat ik jullie als vrienden heb. En jongens, we gaan er een mooie dag van maken.
1: Niet vergeten, ik heb een hele hoop geleerd van deze man die tegenover me staat. Met beginjaren, zoals hij zei, knikken de knieën. Maar jij, Mike, hebt mij toch wel de motivatie en de lessen gegeven. Hoe ik moest aanpakken, daar wil ik het nogmaals voor bedanken, vriend.
0: Nou, heel graag gedaan. Jongens, met al deze complimenten weet ik even niet meer wat ik moet zeggen. Dus we gaan gewoon lekker terug naar de studio. We gaan hier nog even lekker een pilsje patten.
4: Ja, dus verstandig, Mike. Ik zou zeggen, dankjewel. En we spreken elkaar straks weer.
0: Helemaal goed.
4: Frans Joostink en Frans Joostink Junior. Niemand komt ooit tussen jou en mij. En ze hebben het helemaal afgebroken daar en naast de best. En dat gaan ze hier nu op de radio nog even dunnetjes over doen. Tot zo meteen.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. De doden die in Zuid-Spanje zijn gevallen door de enorme natuurbrand zijn waarschijnlijk vooral buitenlanders, Belgen en Britten. Ze moeten nog geïdentificeerd worden. Er zijn 12 doden en zeker 7 mensen worden vermist. En er zijn ook 8 gewonden. In Frankrijk is het zo warm dat grote toeristentrekkers de komende dagen eerder dichtgaan. Het gaat onder meer om de Eiffeltoren en het Louvre in Parijs. Ze laten aan het begin van de middag geen bezoekers meer toe. En ook zijn allerlei vuurwerkshows op de nationale feestdag 14 juli afgezegd. Het Rode Kruis maakte gisteren bekend dat het voorlopig geen hulp meer geeft bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar baalt daar wel van. Nederland moet gewoon zorgen dat het er veilig is, zegt het Rode Kruis. Het gevaar wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vrijwel geen kans maakt op een verblijfsvergunning. En de ketelbrug in Flevoland had gisteren een storing, waardoor de slagbomen niet meer omhoog gingen. En een ongeduldige automobilist heeft toen zelf een slagboom losgeschroefd en op de vluchtstrook gelegd. Rijkswaterstaat noemt het vernieling. Een officiële monteur heeft de andere slagbomen weggehaald, waarna iedereen weer kon doorrijden. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler, want daar staat wind. Morgen verandert er weinig, het is eigenlijk een herhaling van vandaag. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Ja, dankjewel Mark. Dan kijken we even naar de situatie op de wegen. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Met allereerst een flinke vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Over 9 kilometer doe je er daar ruim 1,5 uur langer over. En dat heeft te maken met een eerder ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en knooppunt Empel 5 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Dordrecht 4 minuten. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 5 minuten. En de laatste de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Rosmalen en Nuland over 5 kilometer verlies je daar 7 minuten. Dan wordt er ook gecontroleerd op je snelheid en dat gebeurt op de volgende plaatsen. Even oppassen op de A16, Rotterdam richting Breda. Ze staan daar bij 19.1. A50, Arnhem richting Os. Daar staan ze bij 164.1. Ze staan ook te controleren op de A58, Tilburg in de richting van Breda bij 59.2. En de laatste die vind je op de A67, Eindhoven richting de Belgische grens. Daar even oppassen bij kilometer 5.0. Dan binnen nu en een paar minuten weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Ook gaan we Mike nog spreken. Die is namelijk op het JND-toernooi Sportpark naast hem best. Je kunt ze natuurlijk ook nog gaan aanmoedigen daar. Dat allemaal zo meteen. Afro Bros en John West komen eraan. En ook Jeroen van Zelst is onderweg.
3: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
4: Wie van Elektra houdt.
5: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
4: Komt werken bij Van Lieshout.
5: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.

Ja hoor, hij zit er nog steeds, ondanks deze warmte. En zometeen weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Afro Bros en John West komen eraan. Dans met jou. Eerst Jeroen van Zelst. Dit is Ladder naar de Hemel.

0: Afro Bros, John West en Billy Dans en Dans met jou. Dan is het er tijd voor.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: De tijd worden om de balans op te maken. En dat heeft allemaal te maken met de weekendkeuze van vandaag. Het ging tussen twee liedjes van Nelis Leeman. Op keuze A, ze mogen alles van behouden. En op keuze B, Bailach, Bailach. Ja, geef de twijfelaars nog heel eventjes de ruimte. Maar goed, je kreeg vandaag bijna een half uurtje de tijd. Ja, dat moet toch lang genoeg zijn om een keuze te kunnen maken, denk ik zo. Het was wel een moeilijke opgave om alle stemmen goed te verwerken. Ik had gelukkig een beetje hulp van Peter, die is namelijk inmiddels ook al binnen. Heel vaak is namelijk het woordje kermis geappt. En dat allemaal nog A'tjes en B'tjes ertussendoor. Maar het is allemaal goed gekomen. En zo meteen, als je kermis nog niet hebt geappt, maak je straks bij Peter nog één keertje kans op een dagje gratis kermis. Wat moet je daarvoor doen? Het woordje kermis appen naar de J&D-studio. 085-760-9936. Als je één keertje kermis appt, is het al genoeg. Dan ben je namelijk al gekwalificeerd. Kan het zomaar zijn dat de computer jou selecteert en dat je straks Peter aan de lijn krijgt. En dan heb je een dagje gratis kermis op de megakermis in Uden. Goed, dat wil zeggen dat we dan nu ook echt de stemmen gaan tellen voor wat betreft de weekendkeuze. Je hebt lang genoeg de tijd gehad, ruim een half uurtje inmiddels. Dat wil zeggen dat de stembus op slot gaat. En dat gebeurt binnen 3, 2, 1. En alleen de stemmen die nu in de computer zitten, die tellen mee voor het eindresultaat. Wat gaat er gebeuren als de A'tjes in de meerderheid zijn? Dan ga je de nieuwe horen van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me houden. Van me krijgen. En is keuze B in de meerderheid, dan ga je Bailach, Bailach horen. Het is en blijft eventjes spannend. Welk liedje gaat er met de punten vandoor vandaag? We hebben vandaag met twee personen gecontroleerd of inderdaad alle stemmen zijn verwerkt. Of alles goed in de computer zit. Nou, dat is gelukkig het geval. En het liedje met de meeste stemmen. En zeker geen hakken over de sloot geval, kan ik je zeggen. Een ruime meerderheid van de J&D-luisteraars heeft een A geappt. En dat wil zeggen, Nelis Leeman, ze mogen alles van me krijgen. Dat is het winnende liedje van vandaag. De winnaar in de weekendkeuze. We gaan ervan genieten. Macht Hoogkamer die komt er ook nog aan met Ik kan je niet vergeten. Maar

0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Even bollen, iedereen moet

0: meest getoonde prijs.
1: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De nieuwe JND-app.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Echt zo'n liedje wat lekker blijft hangen. Hè? Donnie en Sharon waren dat met Waar blijf je nou?
2: Het weekend van J&D.
3: Bart Smit.
1: Inderdaad, het is het weekend. En het weekend waarin het J&D-toernooi gespeeld wordt op Sportpark Naast en Best. Het is nu niet Mike Sanders, maar Max die daar ter plaatse is. Max,
4: ik hoor helemaal Bart.
1: Ah ja, je hoort me. Ja, ik hoor jou ook luid en duidelijk.
4: Ik hoor jou. Mooi, fijn om te horen.
1: Ja, het is maar een stukje ook, hè?
4: Ja, dat ja, scheelt, ja. Hè? Goed overbruggen, moet ik zeggen. Dus,
1: wat zeg je?
4: Goed te overbruggen, volgens mij.
1: Goed te overbruggen, ja. Ik ga het zo meteen even op de fiets proberen.
4: Oh, gezellig. Zie ik je zo wel.
1: Ja, ik kom zo meteen na de uren die kant op. Ja, ja.
4: Ah, top man.
1: Hey, wie staat er bij jou? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
4: Nou, ondertussen staat Nederlands Leeman naast mij. We zitten samen even te kijken eigenlijk naar hier, wat hier achter de struiken een beetje plaatsvindt, zeg maar. Rutger van Banner staat momenteel live. Die heeft volgens mij al de derde keer Ze worden zomernachten gezongen. Ja,
1: oh, heel goed, heel goed. Leuk is dat. Ja, leuk liedje.
4: Ongekend. Het hele publiek gaat hier helemaal los. Nederlands staat natuurlijk mee. Hoe gaat het met jou?
5: Ja, het gaat fantastisch. Maar ik zat ook... Ja, we staan echt te genieten van Rutger, joh. Wat gebeurt hier toch weer, hè? Ja,
4: we staan met z'n tweeën even samen te kijken wat hier eigenlijk gebeurt. Leuk is het eigenlijk zo.
5: Ja, nee, dat is fantastisch, joh. Ik heb het gelukkig in de begintijd ook mee mogen maken met Wie denk jij wel wie ik ben. Dat was ook echt ook zo'n soort vergelijkbare impuls aan de dag. Maar dit is niet normaal. Moet je kijken.
4: Nee, dat... Ja, ongekend, hè? Ja, jij hebt het ook mooi mogen meemaken inderdaad. Maar het lijkt mij, ik ben natuurlijk geen zanger, maar zo'n onbeschrijfelijk gevoel als je dit wil meemaken, dat iedereen losgaat op jouw liedje. Dat is toch ongelooflijk?
5: Ja, nee, dat is waar je het voor doet. Dat is de adrenaline, dat is de kick, dat is de spanning. Dan komt alles even samen en dan kan je van genieten, toch?
4: Hé, hey, hoe was je optreden vandaag?
5: Nou ja, het was fantastisch leuk. Ik mocht voor Rutger nog even het podium op. Fijne Vogel is voorbij gekomen. Natuurlijk, Marianne is voorbij gekomen. Wie denk jij wie ik ben? En mijn liedje samen met Django. Dus ja, we hebben de boel ook lekker kunnen vermaken.
4: Nou, eigenlijk was in de kwartiertijd zeg maar het hele plaatje wel compleet volgens mij, hè?
5: Ja, nou ja, ik vind het wel. Ja, dat zijn wel, als ik dan 4 liedjes uit mag kiezen uit mijn eigen repertoire, dan zijn dat toch wel de liedjes. Ja.
4: Dan heb je je favoriete gekozen, zeg maar. Hé, Nelis, het is vandaag warm, maar volgens mij had jij een paar jaar geleden nog een veel warmere dag. Want 26 juni 2026 ben jij getrouwd. Hoe was dat voor jou?
5: Ja, nee, dat was fantastisch natuurlijk. Ja, je hoopt op mooi weer, maar dit was wel heel erg mooi weer.
4: Boven verwachting?
5: Ja, dit was boven verwachting. Maar gelukkig is het dan wel zo. Iedereen is dan toch in een bepaalde euforie of zo. Dan ga je er allemaal voor en dan maak je een zweetplekje niet meer uit die dag.
4: Toch, ondanks je temperatuur.
1: Oh, Max, ben je er nog?
4: En gewoon lekker meedoen.
5: Ja, nee, dat zeker. Ik heb een fantastisch mooi pak gekregen van mijn ouders. En ja, ik hoef er maar één dag aan. Dus ja, dan moet je hem ook all the way doen natuurlijk.
4: Vind ik helemaal. Nelis, dankjewel voor je tijd. En Bart, terug naar de studio. En tot zometeen.
5: Tot zometeen. Groetjes, Max. Dankjewel, vriend.
4: Tot zometeen. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel, Max. En tot zometeen. Altijd allemaal op Sportpark Naast en Best. Ja, Nelis zat natuurlijk ook in de weekendkeuze vandaag. Maar goed, hij mocht een aantal van zijn favoriete liedjes mocht hij daar komen zingen. Eén van die liedjes is Marianne. En die hoor je dan nu in het weekend van J&D. Je bent straks nog Peter de Graaf en ook de J&30 helemaal non-stop. En je maakt nog kans op een dagje gratis kermis. Zo

José, en laat ze maar praten. En praten ga ik ook doen over het weer om precies te zijn. Want vanmiddag, ja, je hebt het al gezien, is het zonnig en droog. De maximumtemperatuur komt uit tussen de 29 en lokaal zelfs 32 graden. En er staat een matige noordoostenwind. Maar vanavond is het nog steeds zonnig en halverwege de avond is het nog aangenaam met 25 tot 28 graden. In de nacht koelt het af naar een graadje of 18. Dus dan even lekker alle ramen tegen elkaar openzetten dat het een beetje door kan waaien. Dan is het wat extra verkoeling. Nou, morgen dan is het opnieuw zonnig en droog. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het wederom 29 tot 32 graden. En na het weekend dan verandert er weinig. De temperaturen liggen zo rond de 30 graden. En pas vanaf donderdag is er weer kans op een bui. Ja, daar moet je het dan eventjes mee doen. En misschien zullen we zo meteen nog even gaan schakelen met Max. Ik zal het eens even overleggen achter de schermen. Want op Sportpark Naast een Best is het JND-toernooi nog steeds in volle gang.

Willem Bart was dat en zakken naar de grond. Ik ga zo meteen het stokje overdragen aan Peter de Graaf. Ik wens je alvast veel plezier bij Peter. En natuurlijk het JND-toernooi. Het is nog steeds in volle gang. Dus als je nog wil gaan kijken of als je ze aan wil gaan moederen, dat kan allemaal op Sportpark Naastenbest. Straks nog het interview met

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey. Okay.
6: Binnen- en buitenschilderwerk. Van je woning of bedrijfspand, kies Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
7: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
8: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
7: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
10: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
11: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
12: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
11: En gratis vervangend vervoer.
12: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
11: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Dit is
16: Radio JND.
15: Elke dag.
16: Jouw Nederlandse dag.
15: Bij JND hoor je thuis.
16: 4 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. Ga niet met de auto naar Scheveningen, Noordwijk en Katwijk, want er is geen parkeerplek meer te vinden bij de stranden. Dat zeggen de badplaatsen tegen Omroep West. Ze adviseren strandgangers om op de fiets te stappen of het openbaar vervoer te nemen. In Rotterdam is brand in een woning geweest door een fatbike. Die stond buiten tegen de gevel en vatte vlam, meldt Rijnmond. Het vuur sloeg naar binnen en de hele benedenverdieping is afgebrand. Er was niemand thuis en daarom zijn er ook geen gewonden. De slachtoffers van de natuurbrand in Spanje zijn waarschijnlijk vooral Belgen en Britten, zeggen de autoriteiten. In het rampgebied bij Almeria wonen veel buitenlanders. Naast de 12 doden worden ook zeker 7 mensen vermist. In Frankrijk heeft president Macron opgeroepen om voorzichtig te zijn met vuur in de natuur. 9 op de 10 branden komt door mensen, zegt hij. En de Britse politie heeft de verkeerde opgepakt voor de moord op een oud-politicus. Ze zat bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. De man is vrijgelaten. De politica was woensdag nog op tv om het beleid van Farage te verdedigen. Ze zou een paar uur later zijn vermoord. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en warm, het kan wel 31 graden zijn. Op de stranden is het wat koeler door een wind. En morgen verandert er eigenlijk weinig. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
15: JND Verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
19: Wegwerkzaamheden, grenscontroles en ongelukken veroorzaken ook vandaag weer vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat het helemaal stil tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Over 9 kilometer file, veel vertraging. 2 rijstroken zijn tot 4:15 dicht. Omrijden via Utrecht via de A27, A12 en de A50. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat 6 kilometer file bij Roelevarensveen door werkzaamheden. A6 Lelystad richting Emmeloord is de rijbaan dicht door een ongeluk bij afrit Zwifterband. Verkeer moet er via de vluchtstrook langs. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hout en Knoopend Everdingen 5 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
20: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
21: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
22: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
23: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
24: Goedemorgen.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: Ja, een hele goede middag, vrienden van de radio. Welkom bij J&D, zometeen Kisby en Vallen Opstaan. Maar nu eerst Damien van Os.
1: Bij J&D hoor je het.
0: Hier is Diamanten.

0: dwaas over het hele leven. En dan kan er steeds vallen op ons staan. Ja. Kiss me.
1: Radio JND. Bij JND hoor je thuis.
0: Ja, straks hebben we nog de successchijf voor deze week. Is natuurlijk ook van Kiss me. Dat allemaal in het volgende uur. Nu eerst Henk Bert.

0: En je wordt nooit weer nummer 1. Dat weet je, pap. Henk Bernaar was dat op jouw Nederlandse dag. En ja, ik weet het. Ik word wat ouder. Aan de telefoon, als het goed is, Max. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Hoi.
1: Hallo.
0: Hey, ik had begrepen dat jij Gisby bij je hebt.
1: Ik heb Gisby naast me. Die is een beetje te afkoelen, volgens mij. Ah. De vuurhoogte zit, kan ik je zeggen. Ik ga ze even vragen hoe het met hem is. Ja. Hoe is het met je, Gisby?
2: Warm!
1: Het is warm, zegt hij. Hoe was het? Toen was je optreden?
2: Ja, daar geniet ik altijd van. Dan mag het nou warm, koud zijn, regen of sneeuw, dat maakt niet uit. De mensen die gaan toch op zijn manier lekker mee. Ja, en als hun genieten, geniet ik zelf ook natuurlijk.
1: Het allerbelangrijkste volgens mij. Je had het wel even warm volgens mij. Nee? Je hele tenue wat je altijd aan hebt. Ik zag een paar keer de zweetdruppels van je hoofd aflopen in ieder geval.
2: Ja, het lijkt wel een iglo-pak met deze dagen. Maar het is dat is de vloek, hè. Maar het is gewoon de image wat we toch vasthouden. Dus we komen er ook altijd in aanzetten.
1: Precies. Hey, verder, muzikaal, hoe is het met je?
2: Ja, lekker. We hebben net die nieuwe single gelanceerd. Vandaag is van ons. Bij jullie succes schrijven. Nou, dank jullie wel.
1: Ja, terecht.
2: Ja, super, dankjewel. Ik vind het echt leuk. Ik ben ook blij dat ik het met elke single heb kunnen halen bij jullie. Dus ik vind het echt, tot jullie zijn toppers, vind ik heel mooi. En de muziekbasis, ja, daar komt alleen maar meer aan.
1: Gisby, ik kan één ding zeggen, nou dan landelijk, want dat verdien je gewoon, vind ik.
2: Laten we het hopen. Maar dat jullie al meegaan aan de andere radiozenders, dat heeft ook wel een plekje in de markt. Ja.
1: Dat snap ik helemaal. Hey, zitten verder nog, zijn er dingen in verschiet de komende tijd?
2: Er liggen zoveel dingen klaar en we willen toch alles een beetje proberen. We houden op de blues, pop en we gaan toch misschien kijken, misschien wat commercieel leuk zal zijn. Maar we blijven wel de Gisby sauce eroverheen gooien. Dus er moet wel Gisby blijven.
1: Ja, zou ik echt, als ik jou was, echt gewoon doen, want jij hebt gewoon vanaf je eerste plaats je eigen sound. Je zou het gewoon lekker behouden, want dat is gewoon wat jou blij maakt en wat jou hoort. En ja, waarom zou je doen wat al zoveel mensen doen natuurlijk, hè?
2: Ja, en dat is het ook wel. Kijk, ik heb mijn eigen stijl, mijn eigen stem. Daar ben ik heel blij om. Natuurlijk dat je eigen stem hebt. Hè, want dan ga je dus niet de artiesten precies nadoen wat je zingt. Als je nog een beetje moet coveren. Maar ik hoop me een beetje te kunnen onderscheiden. En het lukt wel een beetje al, denk ik. Dus ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
1: Ik weet het wel zeker, volgens mij. Hey, de vergelijking met Teddy Swims. Die is al een paar keer gemaakt, volgens mij. Hè? Wat vind je daar zelf van?
2: Ja, dat hij zo zweet, bedoel je?
1: Dat jouw stem lijkt op de originele Teddy Swims.
2: Ja, dat hoor ik zelf natuurlijk niet. Maar dat is natuurlijk ook een beetje het voorkomen wat op het podium staat. Dus de kledingsdrag wat je doet. Ja, ze vergelijken me dus altijd met een mengelingetje van Swins en Hazes. Hazes met het vertellen en Swins met een beetje dat rouwen. Dus ja, de vergelijking begrijp ik wel. Maar ik hoor het zelf, hoor ik het niet. Nee.
1: Je hebt echt je eigen Gisby sound, als we het mogen zeggen, toch?
2: Ja, mijn producer zegt altijd de Gisby Sauce Special.
1: Daar is hij helemaal gelijk in. Gisby, laat het lekker bijhouden. Ik wens je heel veel succes. Peter, terug naar jou.
0: Ja, dankjewel, Max. Waarschijnlijk dat we straks nog een keertje gaan schakelen, een beetje.
1: Ja, zeker.
0: Oké, afgesproken. Hey, veel plezier daar op het sportpark naast de beste.
1: Dankjewel.
0: Hey, houdoe.
1: Houdoe.
0: Ciao. Vanaf het sportpark naast de beste is het.

de Gerdekeloni. En dat komt helemaal goed. 1975 gewonnen zij het Eurovisie Songfestival. In Stockholm was dat, 1975. Tietjen, Hoorien, Dong Dong, Dikkie Dikkie Dong. Hier is René Schuurmans. Het weekend.

0: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Dus eruit, wat

Elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.

0: hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
7: Hallo, waar gaan we heen?

0: rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Ja, het is aansluiten een reisje van 3 jaar naar Bordeaux. Hè. Van Brabant naar Bordeaux. Zanger Kafken, Frans Bauer. En van Bordeaux gaan we naar Sportpark Naast de Best. Goedemiddag, Max.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Hai.
1: Hai. Hoe is het met je?
0: Ja, goed. Heerlijk proef hier. Airco'tje aan. Pulsje erbij.
1: Nou, volgens het horen. Airco aan heb ik aan.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, heerlijk. Hey, ik heb naast hem een keer Etienne Alvaren staan. Die heeft net mogen optreden. Hoe is het met je, Etienne?
2: Ja, super. Hartstikke goed. Ja, met alles een gangetje. Dus, en een mooie dag vandaag, hè?
1: Nou, ik wou zeggen, je hebt er heerlijk weer bij, toch? Ja. Lekker in je witte hempje aan vandaag. Dus of weet je nog meer, toch?
2: Ja, kort broekje aan. Lekker, man. Leuke mensen allemaal. En ook collega's om weer tegengekomen. En een paar liedjes gezongen. En dus, het is gewoon supergezellig.
1: Wow, fijn dat te horen. En verder muzikaal gezien. Hoe gaat het met je muzikaal gezien?
2: Ja, je hebt even rustig aangedaan. Maar nu is er een nieuwe single uit. Jullie draaien hem inmiddels. Hè. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. En weet je, ik ben 62. Ik vind het leuk om ieder weekend...
1: 62, ja? Dat had ik eigenlijk... Ja, ik weet niet of er momenteel... Er is natuurlijk geen beeld bij, maar... Ik had het je niet gegeven. Ik had het je een paar jongens had moeten zeggen.
2: Ja, dat zeggen de meesten wel. Maar het is wel zo. En ik vind het gewoon leuk... ik af en toe een plaatje maken. En ik ga een aantal keren per weekend... sta ik op feestjes. En dat is voor mij wat ik doe.
1: Ik kan wel zeggen, zo'n zanger ben je volgens mij wel. Die gewoon lekker geniet van het leven... Af en toe een plaatje uitbrengt en gewoon lekker elk weekend op de bühne staat. En dan is volgens mij voor jou wel goed, toch?
2: Ja, ja, ja. Weet je, alles wat gebeurt, dat gebeurt. En dat heb je niet in de hand. Moet je ook niet achterna zien te lopen. Of wat er, als het komt, komt het vanzelf. En ja, ik ben tevreden met wat ik doe. En ik zeg al, ik heb rete veel optredens. En het gaat gewoon hartstikke goed. Dus ja.
1: Hey, hoe lang ben je eigenlijk al bezig? Want ik zou het niet weten, maar... Ik ben inmiddels 34, maar volgens mij een jaar of 20 geleden hoorde ik al een liedje gauw bij komen. Maar...
2: Nou, laat ik zeggen dat ik in Bollejan begonnen ben. Toen was jij net een jaar of 3, 4, denk ik.
1: Dat moet je nagaan. Zo, maar ja, eerst, ik heb ooit volgens mij een keer een demo-album van je mogen ontvangen. Dacht ik, als ik het goed zeg. Dat is meer dan 20 jaar geleden, toch? Of niet?
2: Ja, dat is heel lang geleden. Maar daar stonden allemaal liedjes op die Kessieke noemen dan in het Nederlands. En ik weet niet... Als je hem nog hebt trouwens, ik wil graag een kopietje, want ik heb hem niet meer.
1: Ik ga kijken voor je, ja?
2: Ja, moet je echt doen.
1: De MP3's heb ik sowieso wel voor je, als je wil.
2: En ik heb, hoe heet het, want ik had die plaatjes allemaal, die teksten, die Nederlandse teksten die ik daarop maakte ik allemaal zelf. En dat vond ik leuk om te doen, maar ik ben ze bijna allemaal kwijt. Ik weet dat Cunio had er nog één, die had er naar mij toe gestuurd en voor de rest ja, ben ik ze kwijt. Maar
1: alles kwijt geraakt.
2: Ja, dus vroeger ging dat op een gebrand cd'tje en dan gaat dat de kast in en toen kwam dit en toen kwam dat en nu is het alleen maar streamen en dus dat draai je nooit meer. Toen heb ik allemaal cd's een keer weggedaan, ja dan moeten ze tussen gezeten hebben. Ja,
1: dan moeten ze zeker tussen hebben.
2: Dus de computer moeten zetten, weet je wel, dat heb ik niet gedaan.
1: Iemand heeft ze.
2: Ja, iemand heeft ze. Maar er zit namelijk eentje tussen en dat is het nummer van Ray Charles. Daar heb ik een Nederlandse tekst op gemaakt, maar ik zou het niet meer weten hoe het ging. Nou hoorde ik dat liedje laatst bij jullie op de radio in het Engels. Ik denk, oh fuck, daar heb ik ook nog een Nederlandse versie van.
1: Oh, je bent er kwijt.
2: Ja, en jullie, hè, als jij dat cd'tje nog hebt, moet die daarop staan.
1: Ik ga voor je kijken, ja, beloofd. Ja.
2: Super, super.
1: Afgesproken. Etienne, dankjewel voor jouw tijd. En ik kan maar zeggen, heel veel succes. En blijf gewoon lekker zo doorgaan zoals je doet, want het gaat al jaren goed. Dus ja, ik heb eigenlijk niets toe te voegen.
2: Nee, ja, het gaat ook perfect. En ik luister graag naar jullie. Ik ben er trots op dat jullie mijn liedjes draaien. En gaan jullie ook vooral zo door, want het is fantastisch.
1: Fijn het horen. Dankjewel, Etienne. En terug naar jou, Peter.
0: Ja, dankjewel, Max. Tot de volgende ronde. Etienne Alvarez was dat hier op jouw Nederlandse dag. Ja, ik heb ook van die weekenden dat ik na het weekend alles kwijt ben. Ja, dat heeft dan met andere zaken te maken. Ja.

0: Mel en Den. Goedemiddag.
1: Jazeker, we staan hier bij het Radio JND voetbaltoernooi bij Sportcentrum Naast de Best. En jongens, we hebben mensen die hier de tent volledig hebben afgebroken. Maar ik sta hier met Mel en Den. Onze Mel die heeft zichzelf zelfs afgebroken vandaag.
2: Oh, ik heb nog zoiets ergs meegemaakt. Maar ja, de show moest altijd gewoon. Nou, ze legden dus mutsen op het podium. Maar iedereen wil natuurlijk zo'n rode muts, want iedereen wil erbij horen. Dus ik trek die mutsen open, die zak, met mijn tanden. Liggen mijn tanden op de grond. En ik ging voor het eerst Mel en Den doen. Ik voel me verschrikkelijk. Maar de show must go on. En het is gelukt. En het is hier fantastisch, Radio JND.
1: Jongens, wat een gekhuis was het hier met onze Mel en Den natuurlijk. Den, hoe heb jij het beleefd?
3: Ja, fantastisch. De sfeer zat er goed in. Iedereen deed gigantisch goed mee. En het weer werkt mee. Dus wat willen we nog meer?
1: Nou ja, ik heb jullie zelf gezien. Ik stond daar zelf ook te zingen bij Camping Kitsch Club. Dat is toch ook wel een ding wat aan jullie ook wel besteed is, hè?
3: Ja, we staan er al 5 jaar. Zijn we eigenlijk...
2: Zesde jaar
3: alweer. En we zijn het vaste gezicht een beetje van Camping Kitsch. En het is één groot feest. En we zijn super trots. En dit jaar was het nog een mooiere locatie als anders. Dus ja.
2: Met de documentaire die komt.
3: En we hebben eigenlijk nog tweede primeur. We zijn door Camping Kitsch zijn we gefilmd. En vanaf 7 augustus komt er een 3-delige documentaire over Mel en Den op de Belgische tv.
1: Het is toch niet te geloven, jongens. Maar dan kan het niet lang duren voordat dat ook naar Nederland komt. JND gaat jullie uiteraard volgen. Maar jongens, hebben jullie eigenlijk iets met voetbal?
2: Zeker. Ik heb een vriendje en die lijkt een beetje op een bal, maar wel een lieve zachte. Het hè?
1: Ja, inderdaad. Nou, ik vind het wel echt een mooi balletje dan, hoor.
3: Ja, zeker.
1: En het WK, hebben jullie dat ook een beetje gevolgd?
3: Een beetje.
1: En jullie zijn veel te druk natuurlijk met optreden, hè? Dat snap ik wel. Maar jongens, jullie hebben gewoon een nieuwe plaat. Officieel van Doe Maar. Maar jullie doen het maar wel gewoon, hè?
2: Nou... Het is gewoon een ode aan de band van weleer. We hebben ik heb er zelf meerdere persberichten en stukken over geschreven. Misschien wil je die even...

0: dat we ook nog een serieuze kant hebben ergens ver weg gestopt. En ja, ik hoop dat jullie hem mooi vinden.
1: Nou, in ieder geval, hier ging het dak eraf bij Radio JND Voetbaltoernooi. Men en Dan, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst. Jullie zijn natuurlijk uiteraard vrienden van Radio JND. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik ga terug naar jullie, naar de studio.
2: Dankjewel en nog heel veel plezier vanmiddag daar. Zometeen gaan we straks nog het volgende uur schakelen naar het naaste best. Maar nu eerst Falk Galland.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de flamenco.
1: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
3: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
4: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for Business.

0: beste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Dit is
9: Radio JND.
8: Elke dag
9: jouw Nederlandse dag.
8: Bij JND hoor je thuis.
9: 5 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Amersfoort is afgelopen nacht een man in elkaar geslagen die op de Pride was geweest. De politie kreeg een melding en vond hem zwaargewond op straat. Hij vertelde dat hij was aangevallen door jongens die op fatbikes reden. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. De politie maakt zich zorgen om een man uit Nieuwegein. Hij vertrok woensdag op de fiets en daarna is niks meer van hem gehoord. Hij heet Thomas en is 35 jaar. De politie heeft een foto van zijn fiets op internet gezet. Die heeft blauwe en roze kleuren. Wie hem gezien heeft, wordt gevraagd om dat te melden. In Den Haag is weer een stuk steen toegevoegd aan het toekomstige monument voor de massamoord in Srebrenica. Duizenden moslimmannen werden vermoord en Nederlandse VN-militairen konden ze niet beschermen. Dat werd vandaag herdacht. Het is 31 jaar geleden en het monument bestaat nu uit 31 natuurstenen. En het is vrijwel zeker nu dat Jurgen Klopp de nieuwe trainer wordt van Duitsland, dat al vroeg werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Bondscoach Julian Nagelsmann stapte toen meteen op. Klopp was eerder trainer van Liverpool en is ook bekend van tv-reclames voor een site waar je hotels kunt boeken. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is pas vannacht. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
8: JND Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog zo'n 30 kilometer file in heel Nederland. Valt dus wel mee op dit moment. Nog wel behoorlijk wat vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevaansveen is de tijdverlies een kwartier door wegwerkzaamheden. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam problemen bij de Haringvlietbrug. Dat komt door technische problemen. Daardoor is de weg in beide richtingen dicht. En door de afsluiting van de A50 is het ook extra druk op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo. Daar ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
13: Maar weer.
12: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijf.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size diamondsmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Peter de Graaf.
1: Ja, we gaan er nog even lekker voor zitten. We gaan de lekkerste hits voor je bakken tot aan 6 uur vanavond met zometeen Jan Smit en Tranquilo. Maar nu is de Robert van Hemelt. Dus geld maakt niet gelukkig.

gratis bijna titel voor 5 geworden met Jan Smit en Tranquilo. Tranquilo. Hey, op 16 juli begint het kermisspectakel in de Ude. Wij geven de hele dag al VIP-kaarten weg hier op Radio J&D. App even naar de studio. App alleen eventjes kermis naar 085-760-9936. 15 minuutjes nog, afgesproken. 085-760-9936. VIP-kaarten binnen. App dan even.

ik drink rosé, doe je mee? Ik drink eigenlijk alles. Hey, terwijl een groot deel van Zuid- en Centraal-Europa dit weekend is zucht onder de extreme hitte. Met uitschieters tot zo'n 45 graden ontsnappen wij in Nederland aan de ergste tropenwarmte. Vandaag zaterdag blijft er bij ons prachtig en stabiel zomerweer met de temperaturen van zo'n 23.

0: mij met een heel klein beetje mazzel hebben we Francisca aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi Francisca, hoe is jouw Nederlandse dag vandaag?
1: Ja, heerlijk. Lekker muziekje aan, mooi weer.
0: Oké, en je wint ook nog de mooie VIP-kaart voor de kermis tijdens het Ude Kermis spektakel.
1: Ja, fantastisch. Wat leuk.
0: Leuk, hè?
1: Zeker.
0: Nou, kan je melden, je bent... we hebben er toch wel een paar honderd binnengekregen. En ik heb eigenlijk een beetje gescold. En ik dacht bij mezelf, die gaat het worden.
1: Nou, super. Hartstikke bedankt.
0: Hey, Francisca, graag gedaan. Blijf vooral luisteren naar jouw Nederlandse dag. Heerlijke muziek. En wij gaan de kaartjes zo snel mogelijk naar je toe sturen.
1: Nou, fantastisch. Beter kan toch niet deze dag.
0: Zo is het. Hey, maak er nog een leuke zaterdag van. Een leuk weekend. En geniet ervan op die kermis, hè.
1: Hey, dank u wel. Kom, jullie ook een fijne uitzending.
0: Dank je wel, Francisca. Ik zeg houdoe. Houdoe.
1: Houdoe.

het is 6:10 geworden met Pascal Redeker, een badkamerkraan en hey hop, hop, hop. Ik krijg wat appjes binnen van... Hey Peter, hoef jij vanmiddag niet te voetballen? Nee, inderdaad, ik hoef niet te voetballen. Ik ben meer van het hydrateren, zeg maar. Hey, de VIP-kaartjes voor vandaag. Ze gaan naar Almere, Francisca. Zij is

0: binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehandsauto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI, tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Lunen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nunen-live.nl. En mis het niet, Lunen Live 2026.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
10: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De nieuwe J&D app.

En laat mij nu alleen. Ja, volle muziek op jouw Nederlandse dag. Wij geven jou energie voor 34 uur en dat allemaal 7 dagen per week, hè. Zometeen komt er nog aan, Benny van Hout, die Bars komt er nog aan. En zanger Alex komt er voorbij, dat allemaal tot aan 6 uur.

Wendy van Oud en Spaans benauwd. Het is vandaag zaterdag, de dag van de grote volksverhuizing naar de supermarkt. Of ben je al klaar met het wekelijkse boodschappen doen? Of moet je de stofzuiger nog door het huis heen jagen? Laat de boel lekker de boel en geniet.

0: je zelf denkt van daar hoort een zonnetje bij. Ook vandaag op een zaterdagmiddag met zanger Alex. En jij bent veel te mooi. Hey, de hoogste tijd geworden voor de successchijf voor deze week.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Gisby, vandaag is van ons.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single vandaag is van ons.

Ja, het is de meest gedraaide plaat voor komende week. Gisby hoorde je. En vandaag is van ons Gerard Joling was het met de twee motten in mijn oude jas. Het is vandaag zaterdag 11 juli. De hoogste tijd om afscheid te nemen. Ik kan je geruststellen, morgenmiddag om 4 uur gaan de schuiven weer op.

0: Zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkershaarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Attention! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: dagen gratis entree. In Café de
1: Meer. Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
4: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton, pure topklasse en bovendien zo voordelig. Dat vindt u echt nergens.
5: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
6: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
9: De JN30.
0: Non-stop.
10: Bij JND hoor je thuis. Radio JN30.
9: Nummer 30.

0: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort de tenten weggehaald waar asielzoekers in de schaduw konden zitten. Ze waren neergezet door het Rode Kruis dat gisteren besloot om alle hulp daar te stoppen. Het zou er te gevaarlijk zijn geworden, zo waren er deze week 2 steekincidenten. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van een zware mishandeling in Amersfoort. Het gebeurde vannacht na afloop van de Pride. Een man zou van zijn fiets zijn getrokken en in elkaar zijn geslagen door een groep jongens op fatbikes. Of het anti-homo-geweld was, is niet duidelijk. In Noord-Italië is een paraglider om het leven gekomen tijdens een tandemsprong. Hij was de piloot en had veel ervaring. Hij sprong met een Duitse toeriste, die heeft niks. Hij is waarschijnlijk niet goed geworden in de lucht en verloor de controle. Ze knalden tegen een boom. En de Belgische wielrenner Tim Merlier heeft weer een etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de snelste na een massasprint in Bergerac. Mathieu van der Poel deed ook mee voor de zegen, maar was uiteindelijk niet opgewassen tegen Merlier, die gisteren ook al won. De gele leiderstrui blijft bij Tadej Pogacar. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lekker om buiten te blijven. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 19 graden, maar dat is vannacht pas. Morgen een herhaling van zetten, ook dan een mooie zomerdag en hoge temperaturen. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
5: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
5: En komt werken bij Van Lieshout.
6: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
7: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
6: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
7: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
8: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
9: 18+, speelbewust.
10: Ja?
11: Echt serieus? Wat een geld!
12: 18.000, potverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.

0: Sender.
1: Nummer 16.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Gaan ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus die

0: bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
1: Bestel nu ook eenvoudig online.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: je thuis.
1: 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. Hulporganisatie Migrate baalt dat de tenten worden weggehaald bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers kunnen dan niet meer schuilen voor de zon. De tenten waren neergezet door het Rode Kruis dat weggaat in Ter Apel vanwege geweld daar. Vluchtelingenwerk is ook vertrokken, maar Migrate blijft. 4 journalisten van de New York Times zijn voor de rechter gedaagd na een artikel over het nieuwe vliegtuig van president Trump. Hij kreeg het cadeau van Qatar, maar zou voor de veiligheid liever met de oude Air Force One vliegen. De New York Times verzet zich tegen de dagvaarding en vindt het een schending van de persvrijheid en grondwet. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn 6 doden gevallen. Een bushalte werd geraakt in de stad Sumy en een flat in Odessa. En ook Kharkiv en Kiev lagen onder vuur. Rusland zegt dat het wapenfabrieken beschoot, maar president Zelensky zegt dat het burgerdoelen waren. En de Tour de France grijpt in vanwege de extreme hitte. De etappe van morgen wordt met 30 kilometer ingekort, omdat de renners door een gebied moeten waar code rood geldt. Het is niet de eerste keer dat er iets verandert. Bij de derde etappe waren geen toeschouwers welkom om de bosbranden in Frankrijk. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Ook dan is het vrij zonnig en zijn er hoge temperaturen. Het kan 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Haringvlietbrug is weer vrij, maar door de eerdere problemen is het wel vastgelopen op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en Hellegatsplein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douchen en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
8: Van heb jij die interessante vacatures al gezien?
9: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
9: Komt werken bij Van Lieshout.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
0: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
12: JN30.
0: De JN30.
12: De JN30.
0: Non-stop.
12: Bij JN30.

0: is hij dan? De nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook

0: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: kozijntje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat die goed.
1: En wat doen we met het puinafval?
2: Container Nederland.
1: Mooi,
3: is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. En ook raakten bijna 17.000 mensen gewond. En er wordt er nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. Bij een achtervolging op de N210 bij Lekkerkerk zijn donderdag allerlei gestolen spullen uit een auto gegooid. Dieven hadden die uit een vrachtwagen gestolen en gooiden ze weg toen de politie achter ze aan zat. Ze werden uiteindelijk gepakt, maar de spullen zijn nog niet terecht. De politie hoopt dat de vinders zich melden. Premier Sanchez gaat overmorgen naar het zuiden van Spanje, waar al dagen hevige bosbranden woeden. Hij heeft andere afspraken afgezegd. In het rampgebied bij Almeria zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. Sanchez wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is. En de tennisfinale van Wimbledon is bij de vrouwen gewonnen door Linda Noskova. Ze won in 3 sets van Karolina Mukova. Noskova leek de wedstrijd al snel te beslissen. Ze kreeg 5 matchpoints, maar verzilverde die niet door de zenuwen. Mukova vocht terug, maar verloor het Tsjechische onderrondje uiteindelijk toch. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht uiteindelijk af naar 19 tot 14 graden. Morgen opnieuw een mooie zomerdag, ook dan vrij zonnig en hoge temperaturen. Het kan wel 31 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Als u

0: www.specialistbrabant.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik tijd naar Beter Bed.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
6: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Goedemorgen.

0: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
1: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden.

0: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
1: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Holy moly!
5: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
5: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.000

0: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Duitsland waren gisteren twee branden bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf. En de politie had rekening met sabotage. De actie is vanmorgen namelijk opgeëist door een anarchistische groep met de naam Commando Angry Birds. Het treinverkeer was uren ontregeld door de branden in een kabelgoot. Venezuela heeft een nieuwe update gegeven over het aantal mensen dat om het leven is gekomen bij de aardbevingen. Het zijn er nu meer dan 4300. Ook raakten bijna 17.000 mensen gewond en er wordt ook nog altijd gezocht naar vermisten. Ze liggen waarschijnlijk onder de puin van ingestorte gebouwen. FIFA-baas Infantino heeft grote dromen. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 64 landen mogen meedoen aan het WK. Het zou neerkomen op 128 wedstrijden. We gaan erover nadenken, zei hij tegen de pers. Dit jaar deden voor het eerst 48 landen mee, maar Infantino vindt dat nog meer landen een kans moeten krijgen. En de Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer Bob Corby, meldt de NOS. Stoltz won 2 gouden medailles op de Olympische Winterspelen en hij zegt dat hij nu aan de toekomst moet denken met het oog op de Spelen over 8 jaar. Corby is 76. Hij is geschokt dat Stoltz niet met hem heeft overlegd. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht 19 tot 14 graden. En morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan. En op sommige plaatsen wordt het 31 graden. En ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
4: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: gratis entree.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Het weekend van J&D.
4: Het weekend van J&D.

0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Goedenavond. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: En Jack, wat

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Het weekend van J&D.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
3: Ik dans met jou de flamenco.
2: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
4: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
8: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
9: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
8: Wat zeg je?
9: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
8: Hoe dan?
9: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
8: Wauw, dat klinkt goed.
9: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR-Griekse-IO.
10: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
11: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge.

0: wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dit is Radio JND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio JND. In Zuid-Spanje, in het gebied van de bosbranden, is een Brit stijl gered uit een kloof. Ze waren aan het hiken en werden eergisteren overvallen door het vuur. Ze hebben brandwonden en waren half bewusteloos. Toch wisten ze te roepen zodat reddingswerkers ze hoorden. Door de bosbranden zijn al 12 mensen om het leven gekomen, waarschijnlijk vooral Belgen en Britten. De Spaanse premier Sanchez gaat overmorgen naar het rampgebied. Hij wil met eigen ogen zien hoe erg het allemaal is en heeft al zijn afspraken afgezegd. In Duitsland zegt een anarchistische groep dat zij brand hebben gesticht bij het spoor tussen Keulen en Düsseldorf gisteren. Het treinverkeer was tot vanmorgen ontregeld. De groep noemt zichzelf het Angry Birds Commando en wilde begin dit jaar ook al het spoor saboteren, maar dan op een andere plek. Maar dat mislukte. In het noorden van Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de aanleg van een kanaal. Het moet de Seine verbinden met havens in België en Nederland. De betogers vinden het project te duur en schadelijk voor natuur en milieu. Sommigen gooiden met vuurwerkbommen, maar de onrust duurde niet lang. Het weer nu van Weer Online. Het wordt vannacht tussen de 14 en 19 graden en morgen opnieuw een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig dan en op sommige plaatsen wordt het 31 graden en ook na het weekend zomers warm. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
4: Jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Het weekend van J&D.
9: Het weekend van J&D.

0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Bedrijfs- of personenauto?
8: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
9: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
8: En gratis vervangend vervoer.
9: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
8: Industrieweg 27 in Oorschot.
10: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
11: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.

0: Dijkhoff.nl of kom langs in Hezen.
1: Pien Dijkhoff's Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pien Dijkhoff.nl en neem contact op. Pien Dijkhoff's Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pien Dijkhoff.nl.
2: Bruincafé Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Radio JND presenteert
7: de Radio JND Zomertour.
6: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
7: De Radio JND Zomertour.
6: 16 augustus.
7: Pleinfeest Moergestel.
6: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van JND.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Dit is Radio J&D. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn meerdere opstootjes geweest. Een groepje mannen zocht ruzie met elkaar en met mensen die wel al een plek hebben in het aanmeldcentrum. Er werd ook iemand onwel. Het is de eerste avond zonder hulp van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Die vonden het niet veilig meer voor hun medewerkers. De brandweer in het Zeeuwse grensgebied maakt zich zorgen over mensen die jerrycans vol goedkopere benzine uit België halen. Bij een autobrand breidt het vuur zich sneller uit, maar ook zonder brand is het gevaarlijk, zeggen ze bij Omroep Zeeland. Er kunnen giftige dampen in de auto komen en bij een aanrijding wordt het een projectiel.

0: In Utrecht kunnen mantelzorgers straks bijna gratis parkeren. Ze krijgen al korting en die wordt nu verhoogd naar 99%, meldt het AD. De gemeenteraad zegt dat ze onmisbaar zijn in de maatschappij en wil ze zoveel mogelijk helpen. Het gaat ten koste van de algemene parkeerkorting die inwoners aan bezoekers kunnen geven. En tyfoon Bavis heeft de oostkust van China bereikt. Men ging daar aan land met windsnelheden van ruim 140 km per uur. Uit voorzorg werden bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd uit plaatsjes aan de kust. Eerder trok de tyfoon ook over de Filipijnen. Daar vielen 18 doden. In Taiwan en Japan sloeg de storm al minder hard toe. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
5: Maar weer.
4: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
6: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
7: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
8: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
7: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
9: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
10: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
9: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
11: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
0: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Clusters Facilities. Kijk op clustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Lunen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nunen-live.nl. En mis het niet, Nunen Live 2026.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Likkepep. Circus Tent.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Yes!

0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
5: 12 uur.
6: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op de eerste avond zonder het Rode Kruis in Ter Apel waren er opstootjes bij het aanmeldcentrum. Een vluchteling kreeg vanuit het niets een trap van een man. Toen later een oudere man was gevallen en er meer mensen bij kwamen, werd de trapper door de beveiliging weggehaald. Het Rode Kruis vond het niet meer veilig voor hun medewerkers. President Zelensky heeft weer om nieuwe wapens gevraagd en vindt dat er wat moet veranderen in de afspraken daarover. Nu duurt het soms weken voor wapens worden geleverd en dat duurt Zelensky veel te lang. Vaak zijn die wapens meteen nodig. Veel steunpakketten die zijn toegezegd zouden ook nog steeds niet helemaal zijn afgeleverd. Voor mensen in Venezuela die dakloos zijn geworden na de verwoestende aardbevingen

0: Vorige maand worden tijdelijke huizen gebouwd. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen verloren hun huis. Zij worden nu opgevangen in scholen, maar daar moet in september weer les worden gegeven. En de Argentijnse voetballer Antonio Ratin is overleden. Hij werd bekend op het WK van 1966 toen hij weigerde het veld te verlaten. Hij was al twee keer gewaarschuwd door de scheidsrechter en moest na een derde belediging vertrekken, maar bleef minutenlang staan. Mede daardoor werden de gele en rode kaart ingevoerd. Ratin was 89 jaar. Het weer van Weer Online. Vannacht is het 14 tot 19 graden. Morgen wordt weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter spray en afwasmiddel. Twee stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het weekend van JND.
8: Het weekend van JND.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Krancafé Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Krancafé Restaurant 00.
1: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social Deal deals die je niet mag missen.
4: Even bollen, iedereen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag. Jij een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Strijders van de Ochtendshow. Deze week is het weer zover. De lekker

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Tour.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Dit is...
4: Jouw Nederlandse dag.

0: hoor je thuis.
1: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Katwijk heeft het publiek na bijna 16 jaar afscheid genomen van Soldaat van Oranje. Er was een 10 minuten durende droneshow met scènes uit de musical. Soldaat van Oranje was de langslopende musical van Nederland die meer dan 4 miljoen bezoekers trok. Vanmiddag is nog een allerlaatste show voor genodigden en oud-castleden. In Tirana hebben duizenden mensen het vertrek geëist van de premier van Albanië, Edi Rama. Het was de 42e avond op rij met acties, ook tegen de bouw van een hotel waarbij de schoonzoon van president Trump betrokken is. Het zou een lagune vernielen die belangrijk is voor trekvogels. En mensen zijn tegen de komst van rapper Ye naar Albanië. Er komen tijdelijke woningen voor mensen in Venezuela die hun huis verloren bij de verwoestende aardbevingen vorige maand. Ze worden nu opgevangen in schoolgebouwen, maar daar moet in september weer lesgegeven worden. Meer dan 850 gebouwen zijn ingestort of zwaar beschadigd. Bijna 18.000 mensen werden dakloos. En in Noorwegen heeft de politie geblunderd bij de zoektocht naar een vermiste man van 85. Hij was verdwenen uit een zorgcentrum. Midden in de nacht dachten ze hem te hebben gevonden in datzelfde zorgcentrum, maar dat bleek later om iemand anders te gaan. Uren later werd hij alsnog gevonden, toen wel de goede man, aldus de politie. Het weer van Weer Online? Vannacht is het 14 tot 19 graden. Overdag weer een mooie zomerdag. Het is vrij zonnig en op sommige plaatsen wordt het 32 graden. Ook na het weekend is het zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Het weekend van JND.
12: Het weekend van JND.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
9: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Nu toch 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: De nieuwe J&D app.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Engeland had een verlenging nodig tegen Noorwegen om de halve finale op het WK te bereiken. Na 90 minuten stond het 1-1, al werd de Noorse goal nog afgekeurd na een overtreding van Haaland. In de verlenging werd het 2-1 door Bellingham. Noorwegen kwam nog nooit zo ver op een WK. Om 3 uur speelt Argentinië tegen Zwitserland. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de moord op een Britse oud-politicus van Reform UK, van Nigel Farage. Het is een 28-jarige man die ruim 400 kilometer van de moordplek werd aangehouden. De politie denkt dat het geen politieke moord was en er zijn ook geen aanwijzingen voor terreur. Een 26-jarige man die eerder werd opgepakt bleek onschuldig. Iran heeft de straat van Hormuz opnieuw dichtgegooid. Er zou een schip hebben geprobeerd om via een niet goedgekeurde route door de zeestraat te varen. Dat werd door de marine van de Iraanse Revolutionaire Garde aangevallen en onderschept. De straat van Hormuz blijft dicht tot Amerika zich er niet meer mee bemoeit, zegt Iran. En het is nu echt klaar met Soldaat van Oranje. Gisteravond was de laatste voorstelling voor publiek. Die werd afgesloten met een grote droneshow. In 10 minuten kwamen er scènes uit de musical voorbij. Vandaag is er nog wel een allerlaatste show, maar daar zijn alleen genodigden bij. Soldaat van Oranje liep bijna 16 jaar. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht en 14 tot 19 graden. Overdag veel zon, het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden